0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.
0: Nieuw.
1: Music. Jamie Jones. State of Mind.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Etten-Leur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Etten-Leur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht, helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dit was het nieuws op Slijm.
2: Dankjewel, Ronald. Sorry hoor. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. Ik denk dat Martinez een goede is, hè, voor het Nederlandse elftal. Maar Louis van Gaal heeft toch aangegeven gewoon met de KNVB in gesprek te willen als zij hem graag als trainer willen. En nou ja, Louis van Gaal is ook een supergoede trainer. Maar dan gaan we met die Portugees proberen. De wegen af met flitsmeister. Geen vertragingen. Wel 3 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 62-2. Op de A12 Marne richting Ede bij Maarsbergen 83-2. En op de A27 Almere richting Hilversum bij Almere. Een flitser bij 112.3. Ook wel 112.3.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Boost your summer.

lekker zeg. Zin in die Summer 500. Weet je wat ook lekker is? Muziek van Alesso, One Republic, In Your Eyes. En die is de Silva Bumpa, heet On Tonight. Die is lekker.

Save Me in the Little van Zed. Marijn Oosterveen. Slam. Bij Slam. En dan het liefste middengangpad, want daar ben ik het langste en het meeste te vinden. Elke dag toch even kijken of er iets nieuws is bijgekomen. In de Lidl. Goedemorgen, het is 9 minuten over 6. Deze woensdagochtend, het is 12 augustus vandaag. Het is de dag van de eclipse. Het is de derde dag van de Summer 500. Het belooft een mooie warme dag te worden. En hopelijk ben je vandaag ook iets beter wakker geworden dan de bestuurder van een Fiat Panda op een vliegveld in Milaan. Er werkte een vrouw op de luchthaven van Milaan voor een bagageafhandelaar. En die reed in een Fiat Panda over het vliegveld. Totdat ze per ongeluk haar Panda tegen een taxi in de Beechcraft 400A aanreed. Dus ze crashte met haar Fiat Panda tegen een vliegtuig aan. De bestuurster zou onwel geworden zijn. Er was niemand gewond, maar flink wat blikschade. Een aantal vluchten moesten omwijken, dat is natuurlijk allemaal schade. De vluchten moesten elders landen. Dat kostte duizenden euro's en dat is natuurlijk ook wel erg dat je dan tegen zo'n vliegtuig aandrijft met je Fiat Panda. Maar je zou maar de verzekering moeten bellen en aan moeten geven dat je met je Fiat Panda tegen een privéjet van 10 miljoen bent aangereden. Ik vraag me af, dat uitkeren zal vast een maximaal bedrag gaan zitten. En daar ben ik geen vliegtuigexpert, maar ik denk dat de minst en gerinste blikschade op een Beechcraft 400A misschien al wel meer dan een miljoen gaat kosten. Dus dat wordt nog spannend, ja. Hallo met Apeldoorn. Ja, ik ben tegen een privéjet van 10 miljoen aangereden. Sorry aankomen. Een hele goede morgen, Slam. Het wordt vandaag zonnig en droog. Maximum temperatuur tussen de 24 en 31 graden.

Normaal gesproken veelvoudig tussen 12 en 2 hoort. Deze week niet vanwege die Summer 500. Of althans, deze door de week niet. Zaterdag keert Huis in de Pauze terug om 12 uur. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Alle genres in één grote mix. Voorzie ik in mijn glazen bol. Ik zie dat er ook deze ochtend geen ochtendspits aan zit te komen. Ook geen middagspits. Volgende week wel weer. Dan hebben we wel weer gewoon te maken met lichte ochtend- en avondspits. En ik zie ook in mijn glazen bol iets over de herfst. Want ik kan langzamerhand wat gaan zeggen over de herfst. Kunnen wij veel regen verwachten in de herfst? En dat heeft eigenlijk alles te maken met de warme zomer. Want omdat het zo warm is, warmt de Noordzee ook snel op. Bij Goeree-Overvlakke werd half juli zelfs al een temperatuur van 20,1 graden gemeten. En dat is een record. En die warmte blijft nog wel even hangen in het zeewater. Want zeewater koelt veel langzamer af dan land. En dat warmt mondjesmaat op en dat warmt ook mondjesmaat af. Staat die warmte ook weer langzaam af. En dat kan straks interessant worden voor onze herfst. Want een warme zee werkt namelijk een beetje als een grote warmte- en vochtbatterij. Een warme zee betekent dat er meer water verdampt. En als er in het najaar dan een westen- of noordenwind opsteekt, dan kan die vochtige lucht precies boven Nederland voor enorm stevige buien gaan zorgen. Vooral aan de kust. Flink wat regen deze herfst, wordt voorspeld nu dus. Zware buien, wateroverlast, mogelijk ook stevigere herfststormen. Vooral Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Zeeland zouden daar relatief veel van kunnen merken. Maar dat is eigenlijk alleen het geval als we deze herfst veel westen- of noordenwind, noordwestenwind krijgen. Dus veel westen- of noordwestenwind deze herfst kan zorgen voor heftige buien. En die kans is statistisch gezien best groot dat er veel westen- en noordwestenwind aan zit te komen deze herfst. Dus dat is geen goed vooruitzicht wat betreft deze herfst. Maar het is ook geen garantie dat Nederland gaat verregenen in de herfst. Want het weer wordt uiteindelijk ook grotendeels bepaald door luchtdruk en de wind. En daar kunnen we op dit stadium nog niks over zeggen. Maar als je nu puur naar de zee zou moeten kijken, de temperatuur meet, ervan uitgaat dat er ontzettend veel water gaat verdampen in de herfst. En dat het allemaal ook weer neer moet komen in de herfst. Dan gaan we een taaie herfst tegemoet. Kan ik nu alvast mededelen, zag ik zojuist in die glazen bol van mij. Wij krijgen een heftige herfst dit jaar. Met veel herfststormen en ontzettend veel harde regenbuien. Vooral in de kustplekken en provincies gaat het stevig stormen en stevig regenen deze herfst. Je hoort het als allereerste bij Slam. Ja, na de zomervakantie dan rukt de herfst ook hier op kantoor weer op. Dat is altijd, elk jaar is dat zo. Na de zomervakantie dan rukte de herfst op kantoor weer op. Is het jou ooit opgevallen dat na de zomervakantie de herfst weer oprukt op kantoor? Dat komt omdat alle eikels dan terug zijn.

0: David Guetta, Save Me Tonight. Hoorde je bij Slam en zometeen ga je het horen. Deze fout die heel veel mensen maken, zorgt ervoor dat je fiets binnen 10 minuten gejat wordt. Je hoort het zometeen op Slam. Ook muziek van Rihanna, Calvin Harris en De Bouwsta. Zometeen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Een hele goede morgen, het is 1 minuut over 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Het wordt een zonnige dag vandaag. Het wordt 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog warmer. Het wordt 30 tot lokaal 37 graden. Dan de wegen af met flitsmars en met 1 lange vertraging op de A50. Of lang. Os Arnhem tussen de Dakietesbrug en Heteren. Er staan een minuut of 10, 4 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Aantal controles gemeld op snelheid. Eentje op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Bij Lelystad 62-2. A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen 83-2. A27 Almere richting Hilversum bij Almere 112.3. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij Beemte-Broekland. Een flitser bij hectometerpaal 213.1. Dan tijd voor Ronald Remmelswaan. Hij heeft het laatste nieuws en hij zegt goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hey.
4: In een Hagense vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bij de herdenking gisteravond voor haar huis legden mensen bloemen en werden kaarsjes gebrand. Ook werd er aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Ongeveer een kwart van de ernstig psychisch zieke mensen zijn buiten beeld van zorgbehandelaars. Het zijn ruim 60.000, meldt de GGZ. De kans dat zulke mensen weer terugvallen is groot. En Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Nadine Visser heeft goud veroverd op de 100 meter horde. Het scheelde zo weinig met haar Poolse tegenstander dat de jury een finishfoto nodig had om Visser aan te wijzen als winnaar. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Dankjewel Ronald, tot zometeen.
0: Marijn Oosterveen.
3: Je gaat het zo meteen horen. De meest gemaakte fout zorgt ervoor dat je fiets in een aantal seconden gejat wordt. Je hoort het zo meteen.

Of an hour's We Found Love. A Slim. 10 minuten over 6:30. Woensdag 12 augustus. Een hele goede morgen. Verzekeraars waarschuwen, want dit zorgt ervoor dat jouw fiets binnen 2 seconden gejat wordt. En uit onderzoek blijkt een groot deel van de Nederlanders die doet dit. Alleen het ringslot erop. Ruim 1/3 van de Nederlanders zet zijn fiets vast met alleen het ringslot. 35,7% gebruikt, zeker bij een korte stop, alleen het ringslot. Jongeren zijn helemaal fan van die aanpak. Van alle jongeren tussen de 18 en 34 jaar met een fiets gebruikt 60,6% alleen het ringslot. En dat is kwalijk, zeggen verzekeringsmaatschappijen nu. Want een vereiste is dat je ook een goed hangslot hebt. En mocht je die niet gebruiken en mocht die verzekerd zijn, dan krijg je je geld niet terug. 55-plussers die gebruiken wel eigenlijk altijd een hangslot. 28,3% doet dat niet. Ze zijn een stuk voorzichtiger. 55,3% van de oudere fietsbezitters gebruikt juist een ringslot en een tweede slot. Altijd 100%. Maakt niet uit of de fiets 10 minuten ergens staat of lang. En echt compleet zonder slot doet bijna niemand, hebben verzekeraars uitgezocht. Gelukkig. Slechts 0,5% laat de fiets helemaal onbeveiligd achter. En zullen mensen ook alleen doen, denk ik, als je op het platteland woont. Toch, ergens in het oosten van het land of in het noorden, in Groningen kan dat. In Drenthe kan dat. Ik denk in Overijssel kan dat ook nog wel. Maar in Amsterdam kun jij je fiets niet even een paar seconden onbeheerd achterlaten zonder dat hij op slot staat. Want dan weet je zeker dat hij gejat wordt. Een fiets kan namelijk al gejat worden binnen een aantal seconden. Met een speciaal soort masterkey die zelfs op ART 2 gecertificeerde sloten werken. Dus inbrekers hebben een soort masterkey waarmee ze eigenlijk elk ART 2 gecertificeerd AXA-slot open krijgen. Dus pas daarvoor op, zeggen verzekeraars, gebruik altijd een tweede slot. Je hoort het als allereerste bij Slam. Ik zeg altijd, een goede grap is net als een goede fiets. Simpel, goedkoop en het maakt me geen flikker uit of die gestolen is. En ook deze grap kwam van het internet.

0: Lose Yourself bij Slam. Over 12 minuten gaat het gebeuren.
1: Boost. Met de Slam.
2: Summer 500.
0: Dan gaat de Summer 500 verder. We pakken hem op bij nummer 250. Dat is het nummer waar we gebleven waren gisteren. We bouwen op naar de nummer 1. De grootste zomerhit, de lekkerste zomerhit. Alle tijden hoor je morgen rond de klok van 5:30 in de Slammiddagshow. Vandaag hoor je ook weer een aantal absolute toppers voorbij komen. Op nummer 227 draaien wij vandaag.
2: 227.
0: Reel to reel, I like to move it. Wel bekend uit die Madagaskar-film, hè? Hoor je tussen 9 en 10 voorbij komen de Summer 500?
2: 181.
0: Tussen 12 en 1. Toepasselijk tijdstip, want deze hoor je ook vaak in house in de pauze. Mousty, Hot and Juicy, Horny 98. In die Summer 500 op 181.
2: 149.
0: 149. Dat is ook een goeie. En die ga ik nu even instarten. Als hij werkt, ja. Funkster Deluxe, Bob Marley. Eigenlijk de lekkerste die we vandaag gaan draaien. Hij komt tussen 3 en 4 voorbij hier op Slam in die Summer 500. Wij zullen eens meemaken, want over 10 minuten gaat hij van start. We pakken hem op bij de nummer 250, zoals ik net al zei. En dat is Bullet met Watermat, maar zometeen ook Nelly en City Spud. Rehab komt eraan, Paul Johnson, Mahombie. Dat allemaal het eerste uur van de Summer 500. Wij zijn eens meemaken dus zometeen die Summer 500 op Slam tijdens de Slam Ochtendshow. Dit is de nieuwste Fisher en die heet What a Life.

0: Intoxicated Martin, Solvay en GTA, dat doet me eraan denken. Er komt vandaag een soort GTA, vlog, docu, iets online op Netflix. Volgens mij kun je vandaag naar iets kijken van GTA 6 in ieder geval op Netflix. Vandaag, ja. Ja, ik zie Anouk kijken, die heeft geen idee.
1: Ik dacht dat het wat later was. Zal ik even kijken?
0: We gaan nu, dit wordt live gefactcheckt, maar ik dacht dat ik een mail kreeg met dat er donderdag rond de...
1: Nee, 27 augustus.
0: Dan pas?
1: 27 augustus.
0: Waarom heb ik dat mailtje dan vorige week al gehad?
1: Ja, nee, ja, ze zijn het aan teasen. Dus ze teasen de teaser.
0: En dat is het.
1: Daar kunnen wij nog wat van leren. Maar 27 augustus, dan komt het op Netflix. En dan ongeveer een paar uur kan je het alleen daar zien. En vervolgens uploaden ze het ook op YouTube.
0: Oh ja, ik zie het. En waar kijken we dan eigenlijk naar? Want ik zie het is een soort
1: extended look. Ja, precies. Ik heb uit bronnen vernomen dat je ruim 2 uur aan montage kan zien en gameplay. Dus hoe het spel speelt en... Weet je, misschien hebben ze een grote influencer aangetrokken die GTA 6 gaat spelen. Ja, het kan van alles zijn en niemand weet het, maar het schijnt best lang te duren.
0: Oké. Nou ja, 70 augustus, 11 uur inderdaad. Dat had ik wel juist. 11 uur op Netflix. Nee, dat is ook niet waar. Amerikaanse tijd. Dat is 9 uur voor ons Nederland.
1: Ja. Oh, ik heb gisteren wat gehoord over GTA 6. Ik hoop zo dat het waar is. Het heeft dus te maken met Slam. En dat is... echt krankzinnig. Maar ja, dat is het enige... Joh, ik hoop het alleen maar. Ik hoor hier in het gebouw geluiden rondgaan. Iets met GTA 6, wat we misschien met Slam kunnen doen. Ja, dat zou episch zijn. Zouden we erin zitten? Het lijkt me ook wel nou vet en tijd worden... dat er echt radiostations in GTA gaan zitten. Hoe zou je dat vinden? Dat je gewoon kan cruisen door Miami... en luisteren naar de Slam ochtendshow. Nou, ik zie het wel voor me, hoor. Jij?
0: Huh? Wat ben je nou aan het doen?
1: Ja, weet niet. Zijn we live?
0: Ja.
1: Oh joh, ik dacht dat ik dit droomde of zo. Oh, vreselijk.
0: Als je
1: muziek,
0: nu goedemorgen stuurt, dan maak je kans op de Slam Huis in de Puizenkuizen, de Slam Fanny Pack of de Slam Bucket. Dus nu goedemorgen stuur, is kans maken op Slam Goodies.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Voel mij zo
12: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werkten. En een fotofinish in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter horde. Het scheelde bijna niks met haar Poolse tegenstander. 1/1000ste van een seconde. Dus het duurde even voordat Visser zeker wist dat ze had gewonnen. Het is haar eerste EK goud op die afstand. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog. 30 tot lokaal 37 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Ah, net lekker. Hey, dan gaan we naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files. En die zijn gespot op de A50. Takietersbrug, Heteren, 12 minuten door een auto met pech. En daar laten we het ook bij. Dat was de grootste file nu. A4, Ossendrecht richting Bergen-op-Zoom. Daar staat een flitser bij 244,8. En de A6, Lelystad-Muiderberg bij 62,2. A7, Winschoten-Groningen bij 245. De A10, Amsterdam-Zeeburger-Tunnel bij 11,3. En de A12, Maarsbergen-Ede bij 83,2. Ook een flitser op de A27, Almere-Hilversum bij 112,3. A50, Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213,1. En de laatste A58, Zeer-Arendskerke richting Goes, opgepast bij 161,6. Binnen nu en... Het is echt, wat is het, 40 seconden, man. Gaan we al door met de derde dag van de Summer 500. We komen nu echt in die topregionen. Die hits worden heter en heter, man.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Voel me zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Dit programma heeft luisterwijzer 16. Bevat seks, drugs, rock'n'roll en heerlijke zomerhits.
15: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam Summer 500. Slam. Anu en Marijn.
1: Yes, goedemorgen. We zijn bij nummer 250 in de Summer 500. Daar hoor je ieder moment wat er mut met Bullet. Wil jij Slamprijzen winnen? Heb dan nu goedemorgen.

0: Wij doen het niet voor het geld, hoor. It must be the money. No, no, no. Niet voor ons, gewoon omdat we het zo leuk vinden. Dit is de ochtendshow, 12 over 7. En we zijn de dag goed begonnen op 250 net die Watermut. Geweldige track die we veel te weinig draaien. Maar ik heb horen zeggen dat dit volgende week de Grand Slam zou kunnen zijn.
1: Dit?
0: Er komt vrijdag een nieuwe versie uit, geheel toevallig. Komt vrijdag een nieuwe versie van Robin Schulz, mag ik alvast... Nee, dat mocht ik nog niet zeggen, maar die is erg goed. Ik heb hem gisteren gehoord. Oh. Dus mogelijk dat wij volgende week Bullet van Watermut weer extra vaak gaan draaien. Een lekker begin zo van de derde dag Summer 500. Marijn, ik moet je toch wat bekennen. Nou. Het is, ik heb vannacht een mailtje gehad en ik baal er ergens ook wel van, maar ik heb er ook de grootste lol om. Wij hebben het hele WK hier natuurlijk verslagen met de ochtendshow.
1: Ja.
0: We hebben elke wedstrijd gezien zo'n beetje. We hebben ons echt omgedoopt tot voetbal-experts. En jij bleek dit WK de grootste hater van welke speler?
1: Messi, ja.
0: Lionel Messi. Nou, daar was geen mes tussen te krijgen. Jij hebt elke ochtend lopen ranten hier over Messi.
1: Nog steeds. Wat een lul je vond. Het hele Argentijnse team.
0: Dus namens Slam leek het ons een leuk idee...
1: Ja.
0: Om voor jou een gesigneerd Messi-shirt te kopen... En dan mocht je dan mee doen wat je wilde. Maar wij zagen het al helemaal voor me dat jij dat uit zou pakken. En door de wc trekken, dat je het misschien hier in de fik zou zetten.
1: Ja.
0: Het kan natuurlijk geen echt gesigneerd shirt zijn. Dus ik ben het internet opgegaan.
1: Ja.
0: Ik heb daar echt een middag goed werk van gemaakt. En ik heb een vrij realistisch Argentijns voetbaltenu gevonden.
1: Okay.
0: Gesigneerd door, ja, weet ik veel, Messi Gutierrez uit een of ander dorpje ergens in Argentinië. Maar het leek er best wel echt.
1: Okay.
0: Besteld, betaald, opgestuurd, lang onderweg.
1: Ja.
0: Gisteren krijg ik de verlossende mail. Waar blijft dat pakket? Kwijtgeraakt in de post. Ik heb ook een foto ontvangen van het bedrijf dat het shirt verzonden heeft. Vond ik een vrij transparant zakje, laat ik het zo zeggen. Je zag wel duidelijk een Argentijns tenue zitten. Met mogelijk al een krabbeltje erop. En dat pakketje is weg. Dat ga je nooit meer krijgen. Ik weet niet waar het is. Wij gaan het niet meer ontvangen. We kunnen er geen leuk filmpje van maken. Maar ik heb ergens wel de grootste lol over het feit dat er een pakketbezorger is... die waarschijnlijk denkt dat hij een gesigneerd Messi-shirt heeft gekocht... en dat wij daar om en nabij de €13 voor hebben betaald. Maar ja, het was echt onderweg. Je gaat het alleen nooit meer krijgen.
1: Ja, wat jammer.
0: Oh, maar er is ergens een pakketbezorger. Man, die loopt de coole verhalen te vertellen. Hey. En die komt ineens op het werk. Jongens, moet je eens kijken wat ik nou weer heb. Ja, dat is niet Messi, kan ik je vertellen. Mocht jij die pakketbezorger zijn, want ik weet niet waar die gestolen is... of kwijtgeraakt, moet ik zeggen, maar... Ja, dat weten we allemaal wel hoe dat zit. Het zou in Nederland kunnen zijn. Let extra op een gesigneerd Messi-shirt vandaag. En je mag diegene best aanspreken namens de Slam Ochtendshow. Onze nieuwe schnabbel-specialist Helene Hendricks. De presentatrice maakt op Instagram reclame voor een lokale meubelboer... tot grote verbazing van haar volgers. Want de video ziet er erg amateuristisch uit. Helene, volgens mij zou jij nog reclame maken voor Tata Steel. Het product maakt jou helemaal niks uit, joh.
2: Nee, dat maakt me helemaal niks uit. Het is al niet zo boeiend.
0: Precies. Lekker snabbelen. Lekker pakken.
3: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
3: Stel jezelf even voor. Zeg het maar.
4: Goedemorgen, ik ben Chris van Steenwijk. Ik ben 29 jaar. Ik ben momenteel aan het werk in Amsterdam. We zijn spoor aan het bouwen voor de metro. En... ja, dat doe ik soms dag en soms nachts. Mijn hobby's zijn vissen.
0: Oh.
4: Soms lekker mountainbiken met vrienden. En ja, dat een beetje.
0: Nou, de hele podcast kregen we daar van Chris. Hey, goedemorgen, vriend.
4: Goedemorgen.
0: Hallo daar. Heb jij wel eens iets gekocht wat achteraf nep bleek te zijn? Zo'n gesigneerd product of zo?
4: Nee, niet dat ik me kan herinneren.
0: Nee, oké, okay, nee.
4: Nee.
0: Misschien maar beter dan. Ben je wel fan van een bepaalde speler of zo? Of een groot artiest?
4: Messi is wel goed.
0: Oh ja.
1: Jij bent echt fan van Messi?
0: Heb je toevallig een shirt gevonden?
4: Nee, dat niet.
1: Ah, Messi is toch een klootzak. Ja, het hele WK is al voorbij, weet je. Maak

0: Het is gewoon een voetbalicoon, hè?
1: Ja.
0: Kun je niet
1: door
0: mij lullen.
1: Net zoals dat jij een spooricoon bent. Jij legt een heel nieuw metrospoor aan.
0: Zeker.
2: Wat doen jullie dat dan?
0: We zijn nu in Amsterdam bezig.
2: Ja, maar als in...
0: Voor de GVB.
2: Voor, zeg maar, welke lijn wordt er aangelegd? Want naar mijn idee was het metro net in Amsterdam wel redelijk af.
0: Ja, vorig jaar hebben we het een traject gedaan. En dat was af. En nu hebben we zeg maar de andere kant gedaan. Hetzelfde traject, maar aan de andere kant.
2: Oh, maar het is meer gewoon een soort van vervanging van. Het is niet dat jullie een nieuwe lijn aan het boren zijn en een tunnel naar Schiphol graven vanaf Utrecht-Zuid of Utrecht.
1: Naast de Noord-Zuidlijn, nu de Oost-Westlijn. Ja.
0: Het is inderdaad gewoon vervanging.
1: Oké, okay, Chris, nou, daar wens je weer heel veel succes mee. Je bent vroeg begonnen. Hoe laat ben je klaar? Want het wordt echt bloedverziekend heet vandaag.
0: Ik hoop met een uurtje of half drie uur wel klaar te
1: zijn. Oh, nou, dat is wel het heetst van de dag. Oké, man, dan sterkte. Je mag wat uitzoeken uit de Slam prijzenkast. Ga je voor de House in de Pauze kousen? Ik zou niet doen, want die zijn bloedheet vandaag. Of de Buckethead.
2: Wel mooi.
1: En de Fanny Pack. Je mag het zeggen. Wat wil je hebben van ons?
0: Ik heb voor de Buckethead.
1: Ja, de verkoelende Buckethead natuurlijk, man. Die houdt je uit de zon. Die sturen we op naar jou, Chris. En dan wensen we je veel succes aan het sporen.
0: Top, dankjewel.
1: Wat goed dat je bent ingecheckt bij Slam.
0: Zeker.
1: Oh, je hebt helemaal geen geld, man. Dit is de ochtendshow. We gaan los. Boost your summer. Boost your summer. Dit is Slam. En niet alleen de ochtendshow. Tegelijkertijd doen wij de Summer 500. We zijn bij 248. Rehab, A Touch of Class, All Around the World.

0: getal. Onder de 1000.
1: Goedemorgen, ik ben Jordi. Ik denk dat het getal 777 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 85
0: euro.
2: Hey, helaas, er is weer een euro in de pot dankzij jou. Dat dan weer wel.
1: Top.
2: Oké, maak er toch een mooie dag van.
1: Hey, fijne dag.
2: Yo, hetzelfde. Bye bye. Ik heb toch het idee dat we even moeten terugkomen op het feit dat nu 777 genoemd is. Wat is er gisteren ook alweer genoemd?
3: Even kijken, wacht, ik pak je over de lijst erbij. Sorry, ik zei het inderdaad net.
2: Ik heb het idee.
3: 222.
2: 222. Vandaag 777. Was de dag ervoor daar niet 666?
3: Nee, het was 111.
2: 111.
3: De dag daarvoor was 666.
2: Jongens.
3: En de dag daarvoor was 777.
2: Een beetje creativiteit graag.
3: We hebben wel... Ik noem de dubbele getallen die we gehad hebben, noem ik nu even eenmalig op. Dat is 5 en 5 hebben we gehad. We hebben 6 en 6 hebben we gehad. 9 9 9. 2 2 2 hebben we gehad. 1 1 1. En die waren dus allemaal fout.
2: Maar dan is het dus 8 8 8 of 3 3 3. Je mag altijd gokken, hè? Maar ja, die dubbele getallen, ze raken een keer op, jongens.
0: Summer 500.
4: 246.

0: 146 is voor Mohombi. Een van de favoriete tracks van Marijn, weet ik toevallig. Ga je die draaien op mijn bruiloft?
1: Zeker.
0: Dit wordt mijn eerste dans. Bumpy Ride.
1: Op een remix. Deze gaat 8 keer voorbij komen.
0: Het is bijna 7:30, de Slam Ochtendshow. Ik ben nog wel even benieuwd, mag ik jou dat vragen? Stel, je had dat Messi-shirt echt gekregen van ons, hè? En hij was aangekomen met die handtekening erop.
1: Ja.
0: Wat had jij gedaan op het moment dat jij een Messi-shirt in je handen had gehad?
1: Ik denk dat ik hem direct in de prullenbak had geflikkerd.
0: Prullenbak, oké. Wij dachten misschien nog echt de fikker in of wc.
1: Maar dat mag hier, denk ik niet. Maar anders was ik hier buiten inderdaad, had ik een deobus gepakt en had ik mijn aansteker als een soort vlammenwerper, had ik het Messi-shirt in brand gestoken.
0: Oké, nou, dan ben ik in ieder geval blij dat hij toch niet is aangekomen. Dat iemand er nog plezier van heeft, zo is het ook. Dit is de ochtendshow en tegelijkertijd de Summer 500. Vanavond staat iets bijzonders zomers te gebeuren. De zonsverduistering. En dat gebeurt maar één keer in de zoveel jaren. Dit zou zomaar eens de laatste kunnen zijn van onze generatie.
1: En we moeten het zo echt even doornemen met z'n allen. Want dit is echt alles wat je moet weten om vanavond echt een leuke, leuke avond te maken.
0: Precies. We doen het even alsof het zo'n festivalmailtje is.
1: Een festivalmailtje.
0: Zo van de laatste info die je nodig hebt. Nou, dat krijg je zo meteen hier in de ochtendshow. Zo! Bonkers. Oh, is het te vroeg voor deze?
2: Nee, nee, nee.
0: Nou, dan gaan we maar draaien op 245 zo. Dizzy Rascal.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Alle verf super voordelen.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Halverwege de week en warm op deze woensdag. Het begint met 24 graden voor de lunch. En daarna dan duiken we dik boven die 30. We tikken vandaag mogelijk 37 graden aan in sommige delen van het land. Meld weer online. Hoe is het op de weg? Flitsmeister die weet het. De grote file staat nu op de A50. Takietesbrug en Heteren een kwartier. En voor de rest alleen flitsers. A4 Ossendrecht, Bergen op Zoom. Bij 244,8. De A6 Lelystad-Muiderberg bij 62,2. A7 Winschoten-Groningen bij 245. En de A10 Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,3. A12 Maarsbergen Ede 83,2. En op de A15 Vuren Gorkum bij 103,5. A15 dan Rotterdam bij 39,9. A27 Almere Hilversum bij 112,4. A50 Beemte Broekeland richting Zwolle. Uitkijken bij 213,1. En de laatste A58 bij Seer Arendskerken richting Goes. De 161,6. Dan hebben we het laatste nieuws nog even voor je van het ANP. Ronald heeft de headlines in een half minuutje.
4: Goedemorgen.
0: Morgen.
4: Kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid en dat is in veel gemeenten niet meer verplicht. Een lichtpuntje voor reddingswerkers in Colombia. Daar is bijna anderhalve dag na de zware aardbeving een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het zou oké met haar gaan. En we krijgen misschien een Spanjaard als de nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martinez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Je kent toch wel zo'n festivalmailtje die je de dag van tevoren krijgt. De laatste dingen die je moet weten. Zonnebrand, waar is de watertap? Hoe laat begint het eerste showtje?
3: Summer 500.
18: Anul en Marijn.
0: Nou, zoiets hebben wij ook voor vanavond. Die zonsverduistering. De laatste info. Het complete rijtje wat jij moet weten. Na meer van onze Summer 500.
18: Slam.
3: Summer 500.
18: 245.
19: I wake up every day is a daydream. Every

0: Hij gaat bijna een hele vette show geven op een hele bijzondere locatie.
1: Oh ja.
0: Lost Frequencies.
1: In een UFO.
0: In een echte UFO. Hier in Nederland. Maar het is space. Zullen wij... We moeten hem even bellen, man. We moeten later, misschien volgende week, dan hebben we meer tijd. Die Summer 500. Maar laten we Lost Frequencies dan even bellen. En smeken om misschien wel tickets. You never know. We hebben wel een leuke ingang, vind ik altijd, bij je. Felix, a.k.a. Lost Frequencies. Vandaag is het zover. De eclipse. De zonsverduistering waar je iedereen al dagen druk over hoort doen. En nou, het tekort aan eclipsbrilletjes, ja, dat is niet uit het nieuws te krijgen.
1: Dat is ook weer zo grappig, want als je dit allemaal 3 of 4 weken geleden had...
0: Ik ben het er niet mee eens, want de laatste keer dat er een zonsverduistering was... waren er brillen in overvloed te koop en nu gewoon niet!
1: Omdat toen kregen ze gratis bij een pakje boter, letterlijk, in de supermarkt.
0: Ja, maar waarom is dat veranderd dan?
1: Ja, tijden zijn veranderd. Niks is gratis. Tegenwoordig komt voor niks de zon op. Je moet zelfs voor je broodje kaas...
0: De zon ga je niet eens meer zien. Dat is de hele grap.
1: Voor je broodje kaas, je kutvlucht waar je €800 voor betaald hebt... moet je zelfs voor een broodje kaas gaan betalen voor binnenkort.
0: Wij hebben hier de Uberlijst. Dit is alles wat jij moet weten over de eclipse vanavond. Dus nou, zie het een beetje als zo'n festivalmailtje met de laatste info die je echt moet weten.
1: Even samengevat.
0: Ja, doe eventjes.
1: Zoek een plek met vrij uitzicht op het westen. Want de zon staat laag, dus je moet vrij uitzicht hebben. Dus kust, strand, dijk, een open veld. Allemaal ideaal. Anders de hoogte opzoeken, dat je boven de gebouwen zit. Om 7 uur moet je uiterlijk echt op de plek staan. Als je op een drukke plek gaat staan, moet je echt eerder vertrekken. Want op drukke plekken gaan heel veel mensen staan. Dus zorg dat je vroeg bent. 7:15, wanneer de maan langzaam voor de zon schuift... is de start van de grote eclips. En om 8:11 bereikt de eclips haar hoogtepunt.
0: Doe dat nooit meer.
1: Ongeveer 88-90% is dan bedekt. We gaan uit van een einde tussen, 5:09, zoiets. En 8:15. Dus ergens daar is het einde van de verduistering. Die echte eclipse, ik heb gisteren ook al benoemd... die CE-markering moet ISO 12312-2 zijn... of EN ISO 12312-2, dubbele punt, 2015.
0: Jeetje, man. Kan dat niet makkelijker? Kan er niet gewoon een groen stickertje op zitten?
1: Heb jij een eclipsebril uit 1999 nog... Want toen was de laatste grote zonsverduistering in Nederland.
0: Ja, toen waren de brillen in overvloed.
1: Ik zag online inderdaad iemand die nog een eclipsebril uit 1999 had. Wat ik dan heel bijzonder vind. Want kijk, dit zijn van die dingen. Dan denk ik, ze zijn van karton. Weet je, gooi ze weg. Maar nee, iemand heeft ze bewaard. En het mooie is dan, die weet na 27 jaar, 27 jaar na dato, wist hij ze nog te vinden.
0: Die dacht, ik weet precies waar die ligt.
1: Een eclips. Ik heb nog eclipsbrilletjes uit 1999. Waar heb ik die ook alweer opgeborgen?
0: Oh ja, dat is wel een freak, ja.
1: Je weet ook dat het een man is, want mannen zijn het over het algemeen echte hoorders.
0: Ja, die weten wel.
1: En gebruik die niet. Oude eclipsbrillen kunnen vergaan zijn. Het filtermateriaal kan zijn gedegradeerd. En daar moet je niet mee spelen. Want als je dan vervolgens in de zon gaat kijken, kun je alsnog je ogen enorm beschadigen. We hebben het al heel vaak gezegd, je hebt het al heel vaak gehoord, je hebt het heel vaak gelezen. Maar kijk nou niet in die zon als de eclips bezig is. Is slecht voor je. Een andere tip, als je geen eclipsbril hebt en je bent wel lasser... om een lasbril te gebruiken die minstens beschermingsgraad 14 heeft. Onder een boom gaan staan, dan kun je vaak tussen de bladeren... door de projectie van de eclips zien.
0: Mag ik iets heel doms vragen aan jouw eclipse-expert?
1: Ja?
0: Kan ik gewoon door mijn raam kijken? Want een raam blokkeert toch ook wel veel UV?
1: Nee.
0: Oh, niet dat dacht ik.
1: Nee.
0: En nog gewoon op tv?
1: Dat kan wel.
0: Oké. Twilight Eclipse ga ik aanzetten.
1: Er wordt als tip gegeven, maar die kan ik niet bevestigen. Dus dit is echt eigen risico. Een vergiet kan werken. Die gaatjes projecteren dan kleine beeldjes van de gedeeltelijk verduisterde zon. En zodoende kun je dus een vergiet gebruiken.
0: Ja, maar heel eventjes. Je moet daar niet een half uur mee gaan kijken, denk ik.
1: Dat denk ik ook niet. Ze zeggen ook altijd een DVD, maar kan ik ook niet bevestigen.
0: Nee.
1: En je kan een soort pinhole projector maken met karton.
0: Ja, dat is wel cool.
1: En dat schijnt ook te werken. Wil je foto's maken? Echt, we hebben het gisteren ook benoemd of eerder deze week. Bescherm die telefoon nou, want als je gaat zoomen op die eclipse zonder filter... dan permanente schade.
0: Mm-hmm.
1: Ook als je gaat kijken door een spiegelreflexcamera, door dat zoekertje heen.
0: Nee man, dat is nog erger. Al dat licht dat vangt zich dus door een lens en projecteert zich recht in jouw oog. Ja. Dan is het echt klaar.
1: Doe dat niet. Dat waren de tips.
0: Marijn, waanzinnig. We zijn helemaal klaar voor de eclipse. Noem nog één keer even de tijd. Hoe laat begon die?
1: 7:16.
0: Hoppa. Ik heb nog een paar van die neppe brilletjes geknutseld. Die heb ik verkocht. Ik heb daar echt lekker aan verdiend deze week, kan ik je vertellen. En ik maak me ook geen zorgen, want die sukkels kunnen me toch nooit meer zien. De Slam Ochtendshow. We zijn de Summer 500 ook aan het doen. We zijn bij 2:43. Lumadie, dit is Never Leave You.

0: heter dan ooit. Met de Slam Summer 500.
1: 241.

0: so many times, I'm watching you, and I fell in love with you.
1: Heerlijk man, meer van dit soort dopamine bommen alsjeblieft. De dansende Duitser, Gadjo. En So Many Times op 241 in de Summer 500. Het is vandaag 12 augustus. Tilburgia is jarig. Zo heette de voetbalclub toen het werd opgericht in 1896. Inmiddels kennen we het als Willem II. Viert vandaag haar verjaardag. En het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, is van kracht in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Ja, bij Slam betekent het hitteplan dat wij ook blikjes mogen drinken.
2: Ja, die normaal is voor kracht in Noord-Holland.
1: Oh ja, shit, we zitten in Noord-Holland. Ja, wij mogen geen blikje pakken. Gaan wij dat nou vertellen?
2: Ja.
1: De baas laat ons sterven. Het Duitse Aken is van 11 tot en met 23 augustus. We zitten er midden in het toneel van de wereldkampioenschappen paardensport, jongens.
2: Ja, dat is volop, dag 2 vandaag, hè?
1: Dag 2 van de wereldkampioenschappen paardensport. Dressuur, ja. Ja, mooi woord is dat, ja.
2: Ja, is het toch even te kijken naar wie er dan meedoet. Is misschien wel leuk. Doen we even een quizje. Kijk, Marieke van der Putten doet mee. Dinja van Lieren, Tamar Zwijstra, Rowena Wegelaar. Wie kent ze niet? Maar misschien even een quizje. Ik noem even een aantal namen op en dan moet jij raden welk van deze paarden echt zo heet.
1: Oké.
2: En die staan dus op het WK paardensport dressuur in Aken.
1: Nou, dan hoor ik graag van jou wat de namen zijn dan. Oké, dan is het één paard dat ik moet gaan.
2: Ja, okay. Santana RS2 Old, Mauro Turfhorst NOP, Hexagons Mr. Magnum, Don Quixote of Electra. Welk van deze is een echte paardennaam?
1: Turfhorst NOP?
2: Ja.
1: RS2 Old, Mr. Magnum. Wat is een echt paard? Wat is een echt paard? Ik denk die Turfhorst NOP, die vind ik te willekeurig. Dat zou wel goed zijn.
2: Ja, is goed. Maar dat was allemaal goed.
1: Allemaal goed?
2: Ook Santana RS2. Maar goed, Turfé, Marieke van der Putten.
1: Hebben wij een paard wat Mr. Magnum heet?
2: Ja, en Hexagons Mr. Magnum.
1: Oh. Don
2: Quixote, vind ik ook wel een soort. Dat is echt een naam van een soort James Bond-achtige figuur.
1: Ja, Mr. Magnum niet dan.
2: Maar het is
1: een soort pooier.
2: En Elektra, vergeet Elektra niet. Maar die staat reserve, dus Linne Maas die is daar met haar paard. En zag ik nou ook dat Amalia bij het WK paardrijden was?
1: Dat zou me niet verbazen.
2: Nee.
1: Haar moeder lacht ook als een paard.
2: Bea.
1: We zijn bij
2: dat is niet haar moeder.
1: Je weet al wie de moeder is van Amalia. 240.

0: pas 2 maanden in ons leven en nu al de op 240 na beste zomerhit ooit gemaakt als het aan jou ligt. Shakira, Burna Boy, Die Die in de Summer 500 bij Slam. En dan start ik deze tune.
1: Dat is echt, ik heb een vel, tranen in de ogen. Wat ben ik blij om dit te horen.
0: Dit is de tune van B&B Vol Liefde. Er is een flinke rel gaande bij de Vlaamse versie van B&B Vol Liefde. Bij B&B Zoekt Lief. Wat is daar aan de hand? Nou, dat moet je horen. Blijf bij de ochtendshow en de Summer 500.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brand weer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is opgelopen naar boven de 200. En de nieuwe bondscoach van Oranje wordt misschien een Spanjaard, Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. Hij zou bij ons dus opvolger moeten worden van Ronald Koeman. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot lokaal 37 graden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Dankjewel. En dan naar de weg toe met Flitsmeister. De grootste files nu op de A16 Zonzeel Klaverpolder. 14 minuten door een ongeluk. En op de A27 20 minuten door voorwerpen op de weg tussen Rijnsweert en Lunette. A50 Veghel Noord Eerde. Een kwartier door een auto met pech. En flitsers op de A4 Schipluiden Schiedam bij 55,7. A6 Lelystad Muiderberg 62,2. A7 Winschoten Groningen bij 245. A7 Wognum Amsterdam 34,1. A10 Amsterdam, Zeeburger Tunnel bij 11,3. A12 Maarsbergen-Ede, 83,2. A15 Vuren richting Gorkum, uitkijken bij 103,5. En haal je voet van het gaspedaal op de A27. Almere-Hilversum bij 112,4. De ene laatste A50 Beemte-Broekland-Zwolle bij 213,1. En de A58 als laatste bij Seer-Arendskerken richting Goes. Hekte met een paaltje 161,6. De Summer 500 gaat door binnen nu en een minuutje hier bij Slam.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500.
9: Er is een flinke rel gaande bij de Vlaamse versie van B&B Vol Liefde. We praten hier zo bij in de ochtendshow, maar dit wordt smullen.
13: Zo, ik ben zeker benieuwd.
9: Ja, zeker. Blijf luisteren.
7: Your summer. Met de Slam Summer 500.
14: 200

0: Havana, oelala, zou je bedoelen? Camila Cabello was dat, Havana in de lijst. Fats and Small komen er ook aan zometeen op 2.37.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: En nu even een rapido rondje nieuws rond de wereld maken. De wereldwijde vogelgriep treft een onverwacht slachtoffer. Badminton. Professionele shuttles worden gemaakt met 16 veren uit de linkervleugel van een eend of gans. Maar door het massaal ruimen van vogels zijn geschikte veren schaars geworden. Daardoor is een koker met 12 shuttles in Australië nu geen $30 meer, maar $70. Clubs kopen daarom vaker kunststof shuttles, al vinden professionele spelers die minder goed. Meer dan $70 voor 12 badminton shuttles. Nou, ik mag hopen dat die eend de Dagobert Duck was. De extreme hitte in Italië begint nu zelfs de Parmezaanse kaas te bedreigen. Door de hoge temperaturen eten koeien minder en kan hun melkproductie tot wel 10% dalen. Dat is nogal een probleem voor een Parmigiano-Reggiano-industrie van zo'n 4 miljard euro. Leuk feitje trouwens, Italiaanse banken die bewaren dus honderdduizenden kazen in speciale kaaskluizen, omdat boeren hun Parmezaanse kaas letterlijk als onderpand voor leningen kunnen gebruiken. Kaas in Italië wordt zo schaars, je mag het niet eens meer zeggen bij een foto. En tot slot, in de Vlaamse versie van B&B Vol Liefde, dat B&B Zoekt Lief heet, is gedoe rond de 56-jarige Dirk, die naar Spanje afreisde voor B&B-eigenaar Aniek. Dirk blijkt in 2019 veroordeeld te zijn voor stalking en belaging van meerdere vrouwen. Een van zijn slachtoffers schrok enorm toen ze hem ineens met zijn kop op televisie zag. De producent zegt dat de deelnemers werden gescreend en dat er tijdens de opnames geen incidenten zijn geweest. Dirk wordt vooralsnog niet uit B&B Zoekt Lief geknipt. Ja, B&B Zoekt Lief. Dirk die had vooral een onderdeel op het onderdeel zoeken een voorsprong op de andere kandidaten. Ik ben ooit gestalkt door een gekke meid die achter me aan mee naar huis liep. En volgens haar sloeg de vonk tussen ons over. Maar dat kan ook mijn taser geweest zijn.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Tot zover. Het is 7:15. Vandaag wordt al een warme dag. Iets minder warm dan dat ik straks zei. Ik had het weerbericht van morgen al. Het wordt vandaag nog geen 37 graden. Dat is morgen pas. Vandaag tikken we maximaal de 31 graden aan. Yeah. Nou, dat is al stukken beter inderdaad. De Summer 500 knalt echt uit je speakers, hè? Ik hoop dat je ze geïmpregneerd hebt en dat ze tegen vuur kunnen. Dr. Dre, Snoop Dio, Double G en nu Fats and Small op 2.37.

0: Summer 500. Dit is Slam.
1: Oh, je zit even lekker aan het draaien vandaag, jongens. Heel duidelijk Slam aan, joh. 200.

0: Smoke weed every day. Hey, hoppa! Dr. Dre. Kijk, eindelijk een dokter waar ik me wel beter door voel. De next episode op 235 hier bij de Summer 500. Ieder moment hier in de ochtendshow proberen wij het echte antwoord te geven.
1: Ja.
0: Op de vraag, is het indrukken van dit knopje eigenlijk wel nodig? Maar over welk knopje hebben we het dan? Het is in ieder geval een knopje dat jij mogelijk dagelijks wel indrukt. Maar moet je dat nog wel doen? Scheelt je weer. Blijf luisteren naar die ochtendshow met de meeste muziek en de Summer 500. Met zometeen een van de allermooiste ooit. Maar lekker om deze keer te horen. Zonder een lolly of raketje in je mond. Al moet ik zeggen, nou, een raketje zou ik best wel lusten. Paul Kalkbrenner. En Sky & Sense, zometeen.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
5: Condoom.nl. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, tof jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: What's up? Goedemorgen Slim, het is 8:30. Het wordt een zonnige en warme woensdag. Temperaturen van 24 tot 31 graden maar liefst. Morgen wordt stukken warmer, dan tikken we op sommige plaatsen de 37 graden aan. Het moet wel leuk blijven. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de grote files op de A2. 10 minuten, Oude Rijn-Leidse Rijn-Tunnel. En op de A16, Schravendeel-Dordrecht Centrum, 10 minuten. Flitsers A1 Deventer bij 106,1. A2 Susteren-Echt bij 226,3. A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom, 245. En op de A4 Weteringbrug-Leiden bij 19,6. A6 Lelystad-Muiderberg bij 62,2. Let ook op je snelheid op de A7 Winschoten-Groningen bij 245. En de A7 Wognum-Amsterdam bij 34. A10 dan Amsterdam-Zeeburger-Tunnel bij 11,3. A12 Maarsbergen-Ede 83,3. En de A15 Vuren-Gorkum bij 103,5. De laatste drie flitsers op de A27 Almere-Hilversum bij 112,4. A50 Beemte-Broekland bij Zwolle 213,1. A58 Heer-Arendskerken richting Goes als laatste bij 161,6. We pakken het laatste nieuws even snel mee. ANP. En Ronald heeft de headlines in een half minuutje.
15: Goedemorgen.
14: Hallo daar.
15: Het aantal meldingen over funderingsproblemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat bijvoorbeeld om scheuren in woningen en scheefgezakte ramen. Tienduizenden mensen met een zware psychische aandoening worden volgens de GGZ misschien voor niks behandeld. Na hun opname worden ze niet goed begeleid en dan kunnen ze opnieuw in de problemen raken. Er was een woningbrand in Etten-Leur en daarbij is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen onder controle. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
14: Met zometeen in de Slam Ochtendshow, welk knopje dat jij dagelijks indrukt hoef je eigenlijk helemaal niet in te drukken. Er wordt al volop gespeculeerd in de Slam-app.
16: Ik heb zo'n flauw vermoeden dat je het knopje van de liftdeuren bedoelt. Om de liftdeuren dicht te doen. Dat is gewoon bullshit natuurlijk.
14: Nee. Wij kunnen alvast onthullen. Het is niet dat knopje. We weten ook dat Ramon niet een BMW-rijder is. Want horen ze.
16: Ik heb zo'n flauw vermoeden dat je het knopje van de liftdeuren bedoelt.
14: Ik hoor een richting aanwijzen. Ja. Die doet het wel bij Ramon. Hebben we dat goed, Ramon? Ja of nee? Je, mag je zeggen.
17: Summer 500.
14: Anul en Marijn. Ja, dus zometeen dat in de ochtendshow. En veel meer van je favoriete zomerhits. Paul Kalkbrenner, Drake. En nu eerst Jubel op 2:34.

0: 50. Want Slam
1: klinkt heter dan ooit.
0: Dit is de Slam Summer 500.
2: Drie uurtjes op de weg, maar dat maakt niet uit, want ik heb Slam. Woep!

0: grootste zomerhits aller tijden. Hij heeft de schade beperkt, die Drake. Hij is slechts 8 plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar. Gesmolten, kan ik ook zeggen. Sky & Sand komt eraan. Paul Kalkbrenner, Afrojack. En ja, toch blij dat hij er dit jaar ook weer bij is. DJ Bobo.
1: Wie kent hem niet?
0: Wie kent hem niet? Er wordt volop gegokt in de app over het knopje. Welk knopje dat jij dagelijks mogelijk indrukt, blijkt compleet zinloos.
1: Er komt van alles binnen. Ja, echt veel. Specifiek ook. Zo zegt Patrice, zegt, ik denk het knopje van de handrem bij een elektrische auto of automaat. Want de auto gaat toch automatisch op de rem als je stopt met rijden.
0: Oh ja, bij mij is het gewoon zo'n flipper. Dus ik kan niet meer op een knopje drukken eigenlijk.
1: Mark zegt, is dat de knop dat mijn vriendin minder geld uitgeeft? Die werkt namelijk niet, dus dat zal geen nut hebben. Ja, nee, leuke dingen. Maar
0: goeie gok, ik kan het geluid even laten horen. Als jij deze knop indrukt, dan gebeurt het volgende. Het is wel een ander land dan Nederland, heb ik het idee.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Even kijken, welk land is dit? Is dit Japan? Daar klinkt het zo lijp. Het is
1: denk ik ook wel.
0: Het oversteken.
1: Ja, de knop. Ik krijg helemaal een hittebroer.
0: Rustig maar, ja, dit is echt warm al.
1: Ik krijg helemaal een hittebroer. Ik ben nou ook raak in een soort loop terecht.
0: En wij mogen dus helemaal geen blikjes pakken, want het hitteplan is niet van kracht in Noord-Holland. Dus als de baas luistert, mogen we alsjeblieft een drankje. We worden niet goed.
1: Nee, het gaat om de knopjes bij de fietsers en de voetgangers. Daar wordt altijd over gediscussieerd, want heel veel mensen, en dat is me ook altijd bijgebleven dat ik het een keer iets erover gezegd heb op deze zender, dat allemaal mensen appten van die werken niet. Die werken niet. Die zijn niet aangesloten. Dat is gewoon om ons mensen schapen, om ons gewoon gerust te stellen, dan lijkt het allemaal wat sneller te gaan als ik zelf invloed gehad heb op het knopje. Zodoende heb ik eigenlijk al die tijd gedacht ook dat het knopje niet werkte bij een stoplicht voor voetgangers en fietsers. Maar wat blijkt nu met Quest? De knopjes werken wel. Ja, ze zijn echt aangesloten. Wij Nederlanders zijn namelijk kampioen in efficiënte verkeergedrag. Dat moet allemaal zo efficiënt mogelijk gaan. Dus een stoplicht gaat niet op groen als er niemand staat. En zodoende zijn die knopjes dus echt waar. Er zullen ook een aantal stoplichten zullen sensoren hebben met een soort magnetische lus, waarbij ze de présence van je fiets zal opvangen vanaf een afstandje. En dan denken van, oh ja, we moeten op groen.
0: En van die zwarte strepen zie je toch vaak op het asfalt? Die je auto,
1: als automobilist, zeg, ja.
0: Ja, maar ook wel eens bij het fietspad. Er liggen ook wel eens van
1: bij het fietspad. Maar ook wel eens niet bij het fietspad.
0: Nee, dat is wel waar.
1: Nee, en zeker ook als voetganger. Ik heb geen schoenen met stalen neus aan. Dus dan moet je wel een knopje indrukken. Dus in Nederland is het zo dat je inderdaad altijd een knopje moet indrukken om een stoplicht groen te laten worden. In New York bijvoorbeeld hangen er ook knoppen. Maar daar doen ze het allemaal niet.
0: Is dat fake?
1: Die zijn fake.
0: Wauw.
1: Dat is echt bullshit. Ik erger me ook altijd echt. Ik fiets natuurlijk elke dag naar werk toe en terug naar huis. En het is een tochtje van 20, 50 minuten. Weet je, ook niet het einde van de wereld. Maar ik erger me dan altijd aan het mensen die bij een stoplicht gaan staan. Of dan net zo gaan staan.
0: Jij ergert je sowieso aan mensen. Ja. Die ademen.
1: Nou, niet allemaal. Maar ik erger me aan mensen die dus bij zo'n knopje gaan staan, maar dan net te ver van het knopje dat ze hem en hem niet indrukken.
0: Oh ja, dat
1: maar
0: ja.
1: Ook zo erbij in de buurt gaan staan dat ik dus niet bij het knopje kan gaan staan om hem vervolgens wel in te drukken. Nee, daar heb ik zo'n hekel aan. Als je daar dan gaat staan, druk je dat knopje in. Dan staan we na een kwartier te wachten en dan wordt het ding na een kwartier wordt die een keertje groen. En denk ik, ja, als je op de knopje had gedrukt, dan hadden wij met 30 seconden al groen gekregen.
0: Hoppa. Zo, uitgeraasd, jongen, het is veel te warm.
1: Ik irriteer me daar gewoon aan. Waarom ga je, dan gaan ze aan zo'n paal gaan ze dan vasthouden waar zo'n knop op zit.
0: Ja.
1: Dan denk ik, druk dan gewoon op die knop. Maar nee hoor, die hand blijft gewoon op die paal. Even lekker chillen op die paal.
0: Rustig, ik ga even een rustig liedje voor je draaien. Kan je wel kalmeren.
1: Doe toch normaal, man, druk op die knop.
0: Het is Paul Kalkbrenner, hier. Ja.
1: Ik heb vanochtend toch gehoord of Slender dat gewoon werkt, dat knopje.
0: Zoomer 500. En 200, 230. Godverdomme.

0: lekkerste zomerhits.
1: Anoul en Marijn, wat is het weer fijn om bij jullie te zijn.
0: 230.

0: Fire of the Sun of zo. Hij heeft zo'n gladiatorkostuum besteld bij een goedkope feestwinkel. En hij doet het al jaren daarmee. DJ Bobo, Everybody op 230 bij de 500 lekkerste zomerhits hierbij Slam. Ze zeiden dat we deze week misschien niet gingen doen. Niet konden doen vanwege die hitlijst, maar we doen het lekker toch.
1: Nee, dat meen je niet zo.
0: Ja, we gaan jou vrij krijgen op vrijdag. In de laatste ochtendshow van de week, morgen, gaan we jou een vrije vrijdag cadeau doen. Wil je dat nou? Wil je vrijdag lekker vrij zijn? Als die temperaturen rond de 34 graden zitten, dan mag je nu alvast appen naar de Slam-app. Bellen hoeft niet, gewoon lekker appen. Vrij. Als jij vrij stuurt in de app van Slam, dan ben je er morgen bij.

0: Aventura. En het geweldige Obsession. Op 229. Hij staat hoog. Maar wat nog hoger staat is Fisher bijvoorbeeld. En ook Armin van Buuren komt er zo meteen aan. Bij die 500 lekkerste zomerhits, baby. Anouk op je bijrijderstoel. En het is bijna 9 uur. Je gelooft nooit wie binnenkort misschien wel jouw vliegtuig laat landen. Als je naar vakantie vliegt. Wie is er dan verantwoordelijk voor die touchdown? Nou, je gaat niet geloven welke persoon dit dan weer is. Dat zo in de ochtendshow. En dus ook die Fisher Armin. En I like to move it, move it. Gaan we ook gewoon pompen hier.
1: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer. Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag start hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige leukemie en won jaren later Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En dit was het nieuws op Slam.
4: Thank you, bijna 8:55. We checken even de Nederlandse wegen. A7, Zurich en Kornwerderzand meldt 20 minuten file door een technische storing. Flitsers op de A1, Deventer bij 106,6. A2, Susteren, Echt bij 226,4. A4, Ossendrecht, Bergen op Zoom bij 245. Op de A6 opgepast bij Lelystad, Muiderberg bij 62,2. En de A6, Band, Jouren bij 289,3. A7 dan, Winschoten richting Groningen. Hectometerpaal 245. A7, Wognum, Amsterdam bij 34. En de A10, Zeeburger, Tunnel bij Amsterdam bij 11,3. A12, Maarsbergen, Ede, 83,3. A15, Vuren, Gorkum, opgepast bij 103,5. En de A16, Breda bij 70,5. A27, Almere, Hilversum, 112,4. A27... Oh, die heb ik net gehad. A29 is de volgende. Numansdorp, Dinteloord bij 92,9. A50, Beemte, Broekland, Zwolle, 213,1. En de A58, bij Zeer, Arendskerken, Goes, 161,6. A59 bij Waspik, altijd doen met een washandje, richting Breda bij 105,7. En de A67 als laatste, Eersel, Eindhoven, bij 5,9.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Anu en Marijn.
4: Ja, je gelooft nooit wie binnenkort misschien wel jouw vliegtuig laat landen als je nog op vakantie gaat. Blijf luisteren naar de Slam Ochtendshow. Dit is crazy. Naar Fisher op dit getal.

0: Real to Real en een klein beetje King Julian uit Madagaskar, laten we eerlijk zijn. De Slam Ochtendshow en de Summer 500. Met Armin van Buuren, Remma, ook Los Del Rio gaan we nog doen. Ja, dan weet jij wel welke track eraan komt natuurlijk.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Volgens mij heeft Los Del Rio maar één liedje gemaakt. En nou, dat is wel een van de grootste zomerhits ooit, ja. Eerst even een rapido rondje nieuws hier. Spotify gaat vanaf september AI-artiesten markeren met een speciaal AI-persona-stempel. Het gaat om artiestenprofielen waarbij de identiteit van de artiest zelf met AI is verzonnen. Zoals een niet bestaande zanger met AI-foto. Zulke artiesten worden ook niet meer meegenomen in persoonlijke aanbevelingen en bepaalde playlists. De maatregel volgt naar kritiek op hele succesvolle nep-artiesten zoals Velvet Sundown. Oh ja, Velvet Sundown, geweldig hé. Ik ging even kijken of er een tour aankomt, maar voorlopig is er alleen een software update aangekondigd. Het lijkt me wel mooi als we het nog wat harder maken dan alleen een stempel. Dat er dan staat, deze artiest heeft 4 miljoen luisteraars en geen ouders. De Amerikaanse overheid heeft meer dan 2000 kandidaten in opleiding om luchtverkeersleider te worden. Na opvallende campagne die zich specifiek richt op gamers. Ja, volgens de overheid hebben fanatieke gamers precies de vaardigheden die goed van pas komen in de verkeerstoren. Snel reageren, multitasken, strategie en problemen oplossen. De campagne gebruikte zelfs beelden uit Fortnite met de tekst "You trained for this." Ook veel flight simulator spelers zijn aangenomen bij de luchtverkeersleiding. Onder de kandidaten voor luchtverkeersleider zit dus mogelijk ook René Leblanc.
2: Als je om je heen kijkt, toch, moet je eerlijk toegeven. Het ziet er toch realistisch uit. Zie je de brandstof eroverheen? Mooi, hè? Dat is echt of niet echt? Mooi, hè? En dan zet ik hem veilig neer op de luchthaven van Curaçao. Ja, dat is gewoon zo geweldig.
0: Ja, en als je dan geland bent, dan roept René zo door de intercom. Een Amerikaan die kocht op een veiling de inhoud van een opslagbox voor een paar honderd dollar. En kreeg daar een nogal opvallende bonus bij. Tussen de spullen lag 11 kilo cocaïne. De koper belde zelf de politie, die vervolgens ook bijna 30 gram fentanyl en ruim 85 gram meth aantrof. Vooralsnog is niemand gearresteerd. What the fuck, dan bel je de politie voor het meest waardevolle in je opslagbox. 11 kilo coke, dat is meer dan een half miljoen dollar aan straatwaarde. Toen de eigenaar dat hoorde, ging dat gesprek met de politie ineens heel anders.
3: Coke.
4: Coke.
3: Coke. Gewoon coke.
4: Coke.
3: Ja, coke.
4: Wat is coke?
3: Coke. Gewoon coke.
4: Cola?
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Ja, had nou maar niet gebeld. Het is 8:15. Vandaag temperaturen tot en met de 31 graden. Morgen al 37. Wow. De Slam Ochtendshow blaast koele lucht met de zomerhits. Dit is 226.

0: Goedemorgen Anul, Armin van Buren hier, onder de douche. Ik zou zeggen, gooi er even een beuker in.
1: Oké, doe jij dan even een handdoekje om.
2: Slam. Dit is de Slam Summer 500.
1: We zijn bij
3: 225.

0: de Remma. Het is Calm Down, even chill als het zo warm is. En als het nog zo warm gaat worden. De Summer 500 bij Slam. Met ook nog Los Del Rio, Calvin Harris allemaal in onze line-up. En nog even de extra attentie dat wij dus morgen vroeg een vrije vrijdag gaan weggeven. En ja, vrijdag ook gewoon, joh, ik zie het 35, 36 graden worden wat ja, voorspeld is.
1: Ja, lekker. Ja, je vertelde het net en dat ging helemaal, er zaten allemaal telefoons doorheen.
0: Ja,
1: dat
0: was
1: allemaal,
0: dat ik draaide een liedje en er zat allemaal geklets doorheen en telefoons die afgingen. Het is allemaal creatief, hè, die artiesten. Maar
1: ja, Spaans
0: gewoon,
1: dat is
0: normaal. Ja.
1: Ja,
0: precies. Dus laat me nog eventjes gewoon normaal vertellen dat wij morgen een vrije vrijdag weggeven. Dan bellen we jouw baas met echt een epische smoes en daardoor hoef je daar geen uren voor op te geven, weet je wel. Dan is die smoes gewoon zo goed. Dan gaan ze weer door me heen. Het mogen duidelijk zijn, morgen een vrije vrijdag te winnen. Als jij hem wil, als jij hem kan gebruiken, goed voor je gezondheid, dan app je nu vrij in de app van Slam. Vrij appen.

0: Ibiza! Het klinkt super zonnig en tropisch, maar het zijn gewoon Duitsers. Duitsers die zich vermomd hebben als een of andere tropische act. To Ibiza, ja, zo heten ze. Wie waren dat ook alweer? Oh ja, Terry en Melania. Als de make-up dan afging, dan ineens... Dat waren gewoon Duitsers met zo'n tropische track.
1: Ja, ik hoor dan Melania, dan moet ik gelijk denken aan Melania's suikerbuik.
0: Suikerbuik? Ja, oh, is dat die vrouw van...
1: De vriendin, de ex-vrouw van Ruben Koet. Koet, ja. Van Extreme Rides, van dat vuurwerk en de attractiekanalen.
0: Ik denk dat iedereen Melania Trump had gedacht. Maar jij zegt gewoon Melania Suikerbuik.
1: Jij zei Melania en het popte zo in mij naar boven. Dat zei toen inderdaad... Ja, er staat een filmpje op YouTube en dit is wel een beetje cult, vind ik. Maar het is toch ook wel weer leuk dat zij een lekkere zomerse pasta-salade maakt. En die kan ik iedereen aanraden.
0: Kunnen we dat zo meteen er even bij pakken? Want het past wel bij de Summer 500.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Is dat leuk om even te laten horen?
1: Hoe Melania suikerbuik en pasta salade maakt?
0: Dat wil ik horen. En deze van Los Del Rio.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
21: Goedemorgen Slam, 9:55. Vandaag al flink warm, temperaturen oplopend tot wel 31 graden. Morgen tropisch warm, dan gaan we weer richting de 37. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de grote files. Waar is het asfalt al bijna vloeibaar? De A7, Zurich en Kornwerderzand meldt een kwartier. Flitsers A1, Deventer, Deventer bij 106,4. A4, Ossendrecht, Bergen-op-Zoom bij 245. En op de A6, Lelystad, Muiderberg bij 62,2. A6, Bandjouren, 289,3. A7 Winschoten Groningen bij 245 en de A7 Wognum Amsterdam bij 34. A10 Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,3. A12 Maarsbergen Ede 82,9 en de A12 Nieuwerbrug aan de Rijn richting Gouda bij 39,7. A15 Vuren Gorkum 103,5. A16 Breda bij 70,5 en de A16 Zwijndrecht-Dordrecht bij 229,9. A17 Standaard Buiten Moerdijk 12,3. A20 Moordrecht-Gouda bij 46,2 en de A27 Almere-Hilversum bij 112,4. A50 Beemte-Broekland-Zwolle 213,1. A50 Valburg-Arnhem 157,3. De A58 Seer-Arendskerken-Goes bij 161,6. De ene laatste A59 Waspik-Breda bij 105,7. En de A67 Eindhoven-Eersel bij 5,9. Dan pakken we het laatste nieuws nog even lekker mee. ANP. We zijn er nu toch. En Ronald in een half minuutje.
0: Goedemorgen. De rechtbank in Rotterdam is vanochtend beklad. Op meerdere plekken staat met rode verf het woord pedofielen. Schoonmakers zijn de tekst aan het weghalen. Politie bekijkt camerabeelden om erachter te komen wie erachter zit. De droogte dringt ook door tot de scholen die straks weer opengaan. Zo worden gymlessen in Leeuwarden voorlopig op kunstgras gegeven. Grasvelden kunnen daar herstellen en raken niet beschadigd. En vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En in combinatie met het mooie weer zorgt het voor topdrukte in de strandtenten. Veel van die zaken zijn volgeboekt, blijkt uit een rondgang van BNR. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
21: We spraken een horecaondernemer op het strand.
15: Yeah! Get on the floor! Heppa!
22: Summer 500.
23: Anul en Marijn.
21: Calvin Harris komt er nog aan. Technotronic, Mr. Props. En nu eerst het geweldige Sunshine door Tiex. We zijn bij 223. Oh nee, eentje hoger zelfs.

0: en de Summer 500 van Slam. Maar zijn hoogste helemaal op nummer 9. Wow, morgen in de grote finale dag staat hij gewoon top 10, man. En nu op even kijken, nummertje. Het vliegt echt voorbij, hè. Man, wat zijn we al hoog. 220.
1: De Slam Summer 500.
0: Ja, ja. Het is 9:45. We draaiden net een paar Duitse meiden. En een van die meiden uit de groep To Ibiza, die heette Melanie, of Melanie. En Marijn sloeg er direct op aan. Die zei, ik ken ook een Melanie.
2: Ja, ik ben gewoon gefascineerd door de familie Koet Suikerbuik, die inmiddels ook niet meer samen zijn. Maar natuurlijk echt een waar internetfenomeen ook, Ruben Koet.
0: Ruben Koet is van allemaal van die vuurwerkvideo's.
2: Vuurwerkvideo's, pretparkvideo's. Je kan hem online vinden als Extreme Rides 1. En dan gaat hij dus inderdaad naar Centerparks af. En dan gaat hij de glijbanen testen.
0: Extreme.
2: Ja, of naar de Tilburgse kermis. En dan gaat hij filmpjes maken van de Tilburgse kermis. Ja. Ik ontstond even spontaan in de show. Melanie Suikerbeek, daar was hij mee getrouwd. Daar had hij dus ook tot voor kort een relatie mee. En ze hebben ook 2 of 3 kinderen of zo. Ze hadden een YouTube-kanaal ook. Dat werd echt veel bekeken. Koet Life. Kennen mensen dat nog? Koet Life.
0: Koet Life, oké.
2: Dat had echt honderden duizenden abonnees.
0: Heeft Roddelpraat hun ook niet keihard aangepakt toen als familievloggers? Of Tim Hofman?
2: Ja.
0: Nou, anyway, die Melanie Suikerbuik, daar gaat een filmpje viral al jaren natuurlijk.
2: Zij heeft eigenlijk 2 geheime ingrediënten. 1 van de geheime ingrediënten van elk recept van Melanie Suikerbuik is ketchup manis. Ze doet overal ketchup manis bij. Allah. En hier, dit is een leuk recept. Dit is voor de, ze zegt het hier zelf.
3: Dit is een zomerse zomersalade met macaroni, ja.
2: Een zomerse zomersalade met macaroni. Maar de grap van het hele verhaal, je weet hoe macaroni eruit ziet, toch?
0: Ja, ja.
2: Het zijn van die kleine pijpjes.
0: Klopt.
2: Dit waren van die rondgedraaide dingen. Hoe noem je dat? Farfalle?
0: Nee, dat zijn van die pasta wokkels.
2: Pasta wokkels. Ja, dus het was ook geen macaroni. En dan, dus heeft dan macaroni of de pasta gekookt. Daar heeft ze dan knakworstjes bij. Heeft ze dan
0: knakworstjes in de zomersalade.
2: Ja, persik uit blik heeft ze er dan bij. En heeft ze een paar satéetjes op een tosti-ijzer gebakken. En dan doet ze haar laatste geheime ingrediënt erbij.
4: Een beetje mayo erbij. Is dat niet veel?
3: Dit is niet veel.
4: Een hele pot.
3: Nee, dan ga ik de hele 3/4 pot.
2: 3/4 pot mayo.
0: 3/4 pot mayo gaat in de zomersalade.
2: In de zomersalade van Melanie Suikerbuik.
0: Heet zij echt Suikerbuik of heeft ze die naam?
2: Nee, ze heet echt Suikerbuik.
0: Maar dan ga je wel naar je naam leven. Mooi vind ik dat. Nou, zij haalde ook geen suikervrije jam, dat weet ik zeker. Het is Pump Up the Jam nu. Technotronic.

0: verhaal gaat dat deze groep Super High tegen de zangeres zei... kan je zoveel mogelijk Miley Cyrus proberen na te doen. Want ze wilden graag Miley Cyrus, alleen die konden ze niet contacten. Luister met die kennis nog maar een keertje naar Following the Sun. Het was nummer 217 bij de 500 grootste zomerhits op Slam. Met zometeen Jarno. Oh mijn god. Dat is heel erg. Ik zie een collega met zijn haren geverfd langslopen ineens. Ja, daar schrok ik echt even van. Iemand heeft zijn haren oranje geverfd hier bij zijn...
1: Dat is Klaan Bassie, toch?
0: Dat is niet Jarno, toch? Nee, oké. Jarno zit er gewoon lekker zomers bij ook.
1: Wat echt een fireball zo.
0: Het was echt letterlijk een fireball die langsliep. Oh mijn god. Nou, zo meteen Jarno met onder andere deze van Pitbull. En wij zijn er morgen weer vanaf 7 uur met een nieuwe Slam ochtendshow.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door wetenschappers. Met echt nieuws voor mensen die een fatbike bezitten. Wij horen al een lange tijd op het nieuws. Kijk niet recht in die zonsverduistering. Maar wij wetenschappers hebben ontdekt dat als je een fatbike bezit... je vanavond wel direct recht in de zonsverduistering kan kijken. Mensen met een fatbike zijn immuun voor de schadelijke eclipsstraling. Het is echt waar. Dus veel plezier vanavond. Groetjes van echte wetenschappers.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wat schrijf je mis?
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
4: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.
10: Mediamarkt. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. En kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En dit was het nieuws op Slam.
15: En dat maakt het 3:10. Goedemorgen. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging op de A7 richting Zürich bij Breesanddijk. Daar verlies je een kwartiertje 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
0: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Alle verf super voordelig.
20: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
21: Oh, weer een muis.
20: En samen spelen.
21: Kom maar. Ja. Au.
20: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: De 500 lekkers.

0: nek komt eraan. Een ander woord voor zon krijg je zo meteen van Pitbull. Eerst Destiny's Child.
1: 216.

0: met even een met even een dikke tip om hem goed in te smeren.
1: Summer. Summer 500.
0: Het is een van de eerste plekken waar je op verbrandt. Nek van Maupi, nieuw binnen in de Summer 500 op 215. Gaan we door naar de volgende, een ander woord voor de zon. Dat is trouwens weer typisch ik, hè. Dan ga ik je tips lopen geven van hoe doe je het beste weren tegen de zon. Dat ben ik zelf vergeten voor vanavond. Mijn eclipsbril is natuurlijk nergens meer te krijgen. En ga er nou alsjeblieft niet in zitten kijken, want je ogen denken dat het donker is. Dus je pupillen worden groter. Dus de branding van de zon is erger. Je kan binnen een paar seconden kan je helemaal pijn in je ogen krijgen. En blijvende schade moet je niet doen. Goed, het is tijd op 214 voor Fireball van Pitbull. En daar zit een bijzondere zin in die autobiografisch is. Ja. I was born in a plane, mama said everyone would know my name. En dat klopt, want Pitbull is geboren in een vliegtuig. Dus eigenlijk is hij over internationale wateren ter wereld gekomen. En daarom heet deze meneer Mr. Worldwide. Hij heeft gewoon eigenlijk geen geboorteplaats. Hij is een paar plekken gezakt, maar nog steeds op 214. Pitbull, dit is Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a

iedere dag zag staan. Te bedelen voor geld, helemaal in het zwart. Maar wel zag ze er altijd goed uit. Ze had de haar netjes gedaan. Ze had de make-up altijd on point. Toen dacht ze, waarom doet ze dat nou? Hoe kan dat nou? Toen sloeg ze de krant open. Zag ze dat er heel veel mensen waren ontslagen. Waaronder dus die mevrouw. En die mevrouw had zoiets van, ja, ik wilde wel gewoon netjes iedere dag blijven uitzien. En Crystal Waters vond dat zo'n bijzonder verhaal dat ze dacht van, daar ga ik over zingen. En er werd nog een dikke hit ook nog. Gypsy Woman vinden we op 213 in de Slam Summer 500. Met zometeen nog Supermode. Chris Tussie komt eraan. Alles komt eraan. Maar eerst weer een nieuwe binnenkomer. Deze is voor Cat's Eye. Gabriella terechtgekomen op 212.

0: Gabriella. Het begint steeds meer op PSV van vorig jaar te lijken. Cat's Eye, want de ene na de andere van de bandleden die valt om. En eentje schijnt nu ook niet mee op tour te gaan. Komend jaar gaan ze ook gewoon zeker de Ziggo Dome doen hier. Maar of dat iedereen erbij is, is nog maar de grote vraag. Je hoort hem nieuw binnen in de Slam Summer 500 op 212. Waar we ook altijd een beetje de lijstjes naast elkaar gaan leggen. Van wanneer komt jouw favorietje? Wanneer is die van jou? Is die al geweest? Staat die überhaupt niet in de lijst? Dat kan je allemaal checken via slam.nl. Eén van mijn favorieten komt zo meteen. When I spent the summer on you. Lucas en Steve komen eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF, tegen kanker voor het leven.
1: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Het is exact 10:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is minimaal 24 graden, maar kijk eens naar die thermometer. Het tikt vandaag gewoon lekker de 31 graden aan. Vanavond dan, een klein windje kan er komen. En morgen ook weer veel zon, dan stijgt de temperatuur naar een graad of 37. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 1 vertraging nog op de A29 richting Bergen-op-Zoom bij Haringvlietbrug. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
23: Get on the floor! Weppa!
1: Summer 500.
24: Jarno van der Wielen.
0: Met nu op 211 twee derde van de Swedish House Mafia. X1 en Steve Angelo waren supermoot.
24: 211.

0: eindelijk, het is zover. Hij staat in de Summer 500, Chris Tussie. Toch wel de koning van de festivalzomers.
1: De Slam Summer 500.
0: Op 210 binnengekomen met Wide Awake. Dan even een kleine trivia vraag aan je. Wat is het hardste geluid wat ooit op aarde gemeten is? Nou, ik ga er even vanuit dat je het niet goed hebt. Je was er ook niet bij. Het was al in 1883. Dat was de uitbarsting van de vulkaan Krakatau op Indonesië. Duizenden kilometers verderop te horen. En hoe hard was dat dan? Nou, het scheurde de trommelvliezen van de mensen in de buurt. Eén ding is in dit onderzoek wel niet meegemeten, want het hardste geluid is natuurlijk het moment dat je weet dat de vakantie is begonnen. Kijk, dan ga je door je dak heen. Let's Get Loud, J-Lo op 209 dit jaar.

0: Iman Beck en Bjorn en Belly Dancer hoorde je in de Summer 500 op nummer 208. En het is natuurlijk maar, het gaat over één ding op kantoor vandaag. De eclipse komt eraan. En natuurlijk jij weer van de ochtendshow, Marijn. Jij hebt al een eclipsebril besteld?
1: Ik heb 3 weken geleden, toen ik het las, heb ik gelijk besteld. Ik wist al dat dit ging gebeuren en ze zijn uitverkocht.
0: Ja, ik wil dus een eclipsebril.
1: Ja.
0: En nu?
1: Ja, helaas.
0: Helaas.
1: Ik kom je dan 10 voor 12 mee, Arno.
0: Ja, vannacht zat ik weer op TikTok te scrollen en dacht ik, oh ja, verdomd, dat is morgen. Als iemand nog een brilletje in de aanbieding heeft, wat, of hoe moet jij ervoor hebben?
1: Niks.
0: Oh, nou.

Elton John, Dua Lipa op 206. Summer 500. En het enige orgaan dat nog koud is op dit moment. Cold Heart. Zometeen gaan we verder met de Summer 500. Maar gelukkig hebben we ook gewoon twee dikke titels binnen Slam. De populairste dance track is gewoon weer gekozen deze week. En oeh, die is fire hoor. De nieuwe Oliver Heldens.

0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
6: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
12: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reisorganisatie Sabadé haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. En de Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, het wordt 24 graden in het noorden, tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En dit was het nieuws op Slam.
15: En dan maakt het 1 minuut over 11. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt maar één vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. 20 minuten bij een reistijd optellen. 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.

0: Albert Heijn.
1: Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: De 500 lekker.

0: net zometeen Harry Styles die zingt wat het leukste is tijdens de seks. En wist je dat je een beetje Roemeens kan? Tenminste, als je deze kan meezingen. Dit is Ozone en Dragostan din Tij.
1: Yeah.

is de Slam. Summer 500. Boost your summer. 204.

0: Word.
1: De vrienden van Mr. Belt and Weasel, It's Not Right, But It's Okay. En Ozone daarvoor nog. Ja, die daalt net zo hard als het vliegtuig waar ze op staan. Want het is niet normaal. Ze zijn flink wat plekken gezakt deze editie van de Summer 500. Vorig jaar nog op 54 en nu gedaald naar 205. Het is een Roemeense track die we eigenlijk met z'n allen meezingen. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Het gaat over de liefde onder de lindeboom die ergens in Roemenië / Moldavië schijnt te staan. En ze missen eigenlijk gewoon hun vriendin. En het liefst willen ze die samen weer ontmoeten onder de prachtige lindeboom. Dus eigenlijk is het veel minder kinderdisco dan je denkt. Het is best wel een diepzinnige romantische tekst. Want er wordt ook nog verwezen naar Picasso. Die schilderde altijd zijn muze. Ze zijn op zoek naar hun eigen muze. Zo, dan gaan we naar prachtig romantisch, van prachtig romantisch naar iets veel platters. Volgende track. Gaat over likken.

Quattro Pitbull. Daar was hij weer. I Know You Want Me hoorde je natuurlijk in het beste van de zomer. Met I Know You Want Me op nummer 202 in de Slam Summer 500. Hij heeft zich echt vastgebeten als een echte pitbull in de lijst. Want hij staat er 6 keer in. En hij komt nog een paar keer voorbij. Onder andere met Usher en Jennifer Lopez hoor je hem nog vaker in de lijst. Met zometeen de hoogste notering van Bakermat Bayana. Hoor je naar David Guetta en Sam Martin. Dit is Lovers Under the Sun.

0: En Murder on the Dance Floor in het beste van de zomer. En wat lekker dat je ingetuned bent op de Slam Summer 500. Met op 199 Murder on the Dance Floor. Zometeen een track die gebaseerd is op een track van Bas Bron van de Jeugdvertegenwoordig. Maar zij hebben er een wereldwijde hit van gemaakt. Alok hoor je zometeen.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
8: Geef ruimte.
9: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
17: It's funny because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Big or small, tiny or tall.
19: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
18: Condoom.nl.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
22: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: 1 minuut over 11:30. Good morning. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Je thermometer gaat naar de kloten, want hij blijft maar stijgen. Met morgen 37 graden. Vandaag wordt het maximaal 31 graden. En vannacht koelt het af naar zo'n graad of 17. Dan de situatie op de weg. Nog één vertraging, meldt Flitsmeister. Die vind je op de A58 richting Breda bij Berchem op Zoom Centrum. Door een autobrand verlies je daar 23 minuten 4 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app.
24: Get on the floor!
0: Summer vibes. 500.
1: Jarno van der Wielen.
0: Met zometeen Chicane en Saltwater komt eraan. Ook de Superman Lover Starlight krijg je naar Alok en Khalid. Dit is Plons, Dive Into Me.

0: Factor 50. Want Slam
1: klinkt heter dan ooit.
0: Dit is de Slam Summer 500.
1: 197.

deze editie terechtgekomen op 197 in het beste van de zomer. Het is eigenlijk de grootste zonnebank van Nederland met daarin 500 zomerklappers. En thanks, thanks, thanks dat je gestemd hebt voor de Slam Summer 500. En jouw favorieten, je kan ze terugchecken via slam.nl. En doe dat nou, want dan kan je een beetje inschatten wanneer jouw favoriet voorbij komt. Dus misschien is het wel dag 1 dat je intuned voor de Slam Summer 500. Dan heb je deze onder andere al gemist, want deze zijn gisteren al langsgekomen.

Paul en Frits Kalkbrenner. Sky and Sand is al voorbijgekomen in het lekkerste van de zomer. Dus dat belooft nog heel veel van wat er gaat komen als deze rammers al gepasseerd zijn. Met zometeen weer Mr. Worldwide komt eraan. Pitbull en J-Lo on the floor. En ook Tame Impala en Dracula ga je horen. Naar Sigala, Came Here for Love, dit jaar op 196.

195 in de Slam Summer 500. Is voor Chicane en Saltwater. Zometeen Mr. Worldwide. Daar komt hij weer aan met J-Lo on the floor. Hoor je zometeen. Eerste notering ooit in de Summer 500.

0: 193.
1: Zaylo.

en Pitbull en On The Floor in de Summer 500. Dit jaar op 193 plekken gestegen vergeleken met vorig jaar. Zometeen, tijdens de lekkerste lunch, gaat hij gewoon door de heetste lijst van het land. Maar gelukkig hebben we in deze week van de Summer 500 ook gewoon een populairste, een eretitel binnen Slam. En de Grand Slam is deze week voor Clooney en Prospa. Dit is Good Girl. Nee.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. We blijven in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadé, vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. De zonsverduistering is vanavond. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm. En dit was het nieuws op Slam.
1: En dan maakt het exact 12 uur. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen. De A58 richting Breda bij Zoomland. Door een autobrand verlies je daar 26 minuten. En de laatste is de A58 de andere kant op richting Bergen op Zoom bij De Stok. 27 minuten, 6 kilometer. En voor flitsers check je de Flitsmeister app.
2: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maypal to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Jarno van der Wielen.
1: Met zometeen weer een nieuwe binnenkomer. De nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It komt eraan. Ook de zingende tandarts krijgen naar Kate Ryan. Dit is Desachanté.
10: Slam 192.

Martin Garrix. En Ed Sheeran nieuw in de Summer 500, want hij is pas net uit. Repeat It op nummer 191. En stel jezelf voor dat je in een dronken bui denkt, weet je, ik ga het gewoon proberen. Laat ik Martin Garrix een DM sturen dat ik over 2 maanden ga trouwen. Of hij wil langskomen. Nou, wat denk je? Hij reageerde terug. Hij zei, waar is het? Dan kan ik even met mijn team kijken en langskomen of het überhaupt mogelijk is. En hij stond er echt. Sterker nog, hij nam Ed Sheeran mee, want hij was op hetzelfde moment bij Martin Garrix in L.A. En toen had je ineens Martin Garrix en Ed Sheeran in godsvermogen op je bruiloft staan. Repeat It hoorde je dus nieuw in de lijst. Gaan we naar 1992. Het jaar dat het eerste sms'je werd verstuurd. En weet je wat erin stond? Merry Christmas. Deze kwam toen uit. Dr. Alban. It's

0: Zijn Ferrari dit jaar op 189.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer 500.
0: Heerlijk weer om even een open dakje te rijden. Inderdaad, in een Ferrari. En die zonnestralen op je huid te laten stralen en schitteren. En ook door je oren, want je hebt hem aanstaan. De lekkerste lijst van het moment, de Summer 500. Met de 500 beste zomerhits ooit gemaakt. En thanks voor je stem. Want zometeen onder andere nog Farruko en Peppas komt eraan. Eerst even een kleine ode wil ik brengen aan Giovanna Bersola. Beter bekend als Jenny B. Is verantwoordelijk voor heel veel bangers. Daar heeft ze haar stem voor geleend. Onder andere Corona en The Rhythm of the Night. Daar staat ze op. Maar ook op de nummer 188 van de Summer 500. Alleen, het is een beetje lullig gegaan voor Giovanna Bersola. Want ze was wel de stem van bepaalde tracks. Maar ze was niet het gezicht. Dus eigenlijk in de videoclip van een Corona, in de videoclip van een Playa Hitty, The Summer is Magic, zien we steeds een andere vrouw, want die waren knapper. Volgens, hè, de mensen in die tijd. Alleen de modellen, die wilden nooit live optreden. En vooral niet bij de track van Playa Hitty, want die hadden podiumvrees. Dus uiteindelijk hebben ze zichzelf in de voet geschoten en trad Playa Hitty bijna nooit op, want het model wat gekozen was voor de videoclip en eigenlijk de zangeres was, op papier, durfde niet. Dus bij deze een ode aan de echte stem die het gezongen heeft. Giovanna Bersola vinden we op nummer 188.
1: 188.

0: 500 lekkerste zomerhits.
1: Dit is de Slam Summer 500.
0: 187.

0: op 187. Dankzij jou in de Slam Summer 500. Met zometeen een track die vorig jaar er gewoon niet in stond. Maar echt, hoe dan? Nou, gelukkig nu wel. Ida Emberg komt eraan.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sportsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 12:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is 24 tot 31 graden vandaag, met een schuin oog naar morgen. 37 graden en vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 17. Dat erbij gaf met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging op de A58 richting Bergen op Zoom. Bij De Stok verlies je 40 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
5: Get on the floor!
6: Summer 500.
7: Jarno van der Wielen.
4: Met zometeen en de M&M, Houdini komt eraan. Ook Lilywood en The Prick. En eerst nieuw binnen, wederom in de Summer 500. Ida Emberg.

Slam Summer 500. Met Eminem en Houdini op nummer 185. Twee keer in de lijst en zometeen vinden we die andere notering al... met de Real Slim Shady op 156. En vanavond een lekkere pre-party alweer is dit eigenlijk, die Summer 500... voor de Slam Sunsets. We zien samen de zon zakken in de zee met de beste DJ-sets... met vanavond Steve Lauer en een Buddha Kid. Tijdens de eclipse krijg je die. En eerst door met de lijst, Lilywood en The Prick.

0: 1000. In het beste van de zomer, de Slam Summer 500. Met zometeen Mouse T en Hot & Juicy, Horny komt eraan. Eerst, Katy Perry was maar aan het zoeken. En eigenlijk was er geen ode aan California en vooral niet aan de meiden van California. Wat doe je dan? Precies de titel opnemen, die zo heet. California Girls, Katy Perry en Snoop Dogg vinden we terug in de lijst.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 81 in de Slam Summer 500 voor Mousty en Hot and Juicy en Horny 98. Met zometeen, oh lekker zeg, want je krijgt met Thomas weer een uur lang het beste van de zomer. Sean Paul komt eraan. Maar eerst hebben we ook een populairste dance track van deze week.
1: Slam. Mix Marathon.
2: Track of the week.
0: Is de nieuwste van Oliver Heldens en Kreider. A-E-I-O-U.

0: Bakkers. Anders grijp je mis.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. De staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En de grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekte uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm. En dit was het nieuws op Slam.
18: Lekker, dan even kijken naar de wegen. Redelijk druk, 11 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. Beginnen met de A1, dat is grenscontrole richting Duitsland natuurlijk dan. 21 minuten. De A58, Vlissingen-Breda tussen Zoomland en...
19: Wauw!
18: Wauwse plantage, heel goed.
19: Wauw!
18: Nou ja, niet heel wauw, namelijk een autobrand is de oorzaak. Een half uur extra. En de A76, Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Daar 11 minuten grenscontrole.
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
19: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voorwie.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Thomas van Empelen.
18: Met zometeen een groep Nederlanders die waren vooral populair in India, het land van de curry's. Welke groep het is, je hoort zometeen. Eerst Calvin Harris, Tom Gray.

Volgens de legende waren ze populairder dan Michael Jackson en The Beatles. Maar dan wel in India trouwens. Belangrijke side note. De Bangle Boys op 179 in de Slam Super 500. En We Like to Party. Dan de guy die houdt ook wel van een feestje. Al vanaf zijn 12e bezig met produceren. Toen nog met gekraakte software natuurlijk. Op een computer gekregen van zijn ouders. En inmiddels is hij al 11 jaar bij ons bij Slam. Met een eigen show. Flow onder andere. Ja, en begin dit jaar vulde hij de Ziggo Dome met 15.000 man plus. Ongekend, het gaat goed met zijn carrière. Een van de meest geboekte guys uit Nederland in het buitenland qua DJ-shows. Frankie Bizardo, we houden van hem en hij blijft nog heel lang zijn show doen bij Slim. Een soort van mantra, want dan blijft het ook zo. Ik hoop het in ieder geval. Frankie Bizardo terug te vinden in de lijst op 178. Dit is Shin Yuku.

wel mooi. Maak je dus een heel emotioneel nummer wat gaat over je kwetsbaarheid. Heel rustig. En dan maakt dus Siep daar een remix van. Dan staat opeens iedereen erop te dansen. Het gebeurde Mike Posner. I Took a Pill in Ibiza. Wel zijn grote doorbraak op 177. Your summer. Over een pil die hij nam bij Avicii toen hij die zag spelen. Wel cringe dat hij op een gegeven moment een keer Avicii heeft opgezocht om dat dan te vertellen dat hij ooit een pil had gebruikt bij zijn optreden. Dat Avicii ook dacht, ja, gast, leuk voor je. Ik denk dat de helft aan de drugs zit ongeveer bij mij. Dat. En voor de rest Mike Posner. Ja, het is geen mietje die guy. Hij liep 6-7 jaar geleden heel Amerika door. Te voet. En onderweg werd hij ook nog door een ratelslang gebeten. Lag 5 dagen in het ziekenhuis. En liep daarna 3 keer raden gewoon door. Nou, niet zo'n mietje die de studio niet uitkomt. Mike Posner 177 in die grote Slam Summer 500. Met zometeen Morgan C3. Van de plaat is dat. Eerste Wemdoe Project, King of My Castle. 176.

0: Oh, lekker dit. Morgan Sweetwee. Met een beetje geluk is hij erbij met ADE. Komt er ook weer aan. En de eerste mensen zijn er al van aan het praten. Van, heb je al plannen met ADE? Ik denk, godverdomme man. Dat duurt nog maanden. En dan kijk je in de kalender en dan denk je, oh ja, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Morgan Sweetwee, hoorde je Florence and the Machine en Say My Name. Terug te vinden, bedanken jouw stem op 175 in de Slam Summer 500. Zometeen onder andere nog een samenwerking die eigenlijk nooit had mogen werken volgens de specialisten, de muziekkenners. En toch werkte het als een malle. Die hoor je zo meteen. En ik heb iets gedaan op werk vandaag. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. En ik werk al, nou ja, in vele fases van dit bedrijf. Al 10 jaar bij dit bedrijf. Moet je nagaan. Je hoort het zo meteen. En ook het weerbericht, wat super lekker is, komt eraan.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op
1: mijn zwemband.
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op
3: nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
24: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
23: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Hey, ben je er weer?
26: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
25: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
26: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
25: Ja, lekker. Je
27: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
28: bestreekt.
0: half twee, weer online weerbericht voor je. Het is 24 graden in het noorden en 31, oftewel tropisch, in het zuiden. De wind is droog en heel veel zon. Vanavond dan koelt het redelijk snel af tijdens het kijken van de eclips. Zo, het hoogtepunt van de eclips trouwens, leuk om te weten. 7:50, dan is de grootste zonsverduistering. 88% in Nederland van de zon is dan verduisterd door de maan. Hey, en dan morgen, dan wordt het echt tropisch. Eigenlijk overal tussen de 30 en 37 graden. Lekker. Eens even kijken naar de wegen. Verkeer op Flitsmeister. Langs de drie. Eerst op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor Willemstad hebben we ook gewoon in Nederland 9 minuten. A58 Vlissingen Breda. Voor daar komt hier de Wauwse Plantage. En daar is de weg versperd, lijkt het in ieder geval wel. Een paar rijstroken gaat tot 16:30 duren. Een half uurtje extra daar. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Dordtland. Daar 11 minuten extra grenscontrole. Get on the floor!
1: Summer 500. Thomas van Empelen.
0: Slam mag je gewoon de grens overnemen trouwens, dat is geen probleem. Zometeen Spiller komt eraan. Eerst Yves Gwen Stefani op 174.
1: 174.
0: Exact. Let me blow your mind. De samenwerking die volgens de muziekkennissie, als dat een woord is, de muziekkenners niet had mogen werken, maar het werkt wel. Dit is...

Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

2026 versie van Spiller, Sophie Alex Baxter, Groove Yet in the Not Without Friends remix. Oftewel, de 2026 saus over deze plaat. 173, bedankt aan jouw stem in de Slam Summer 500. Ja, en dan iets wat ik nog nooit op werk heb gedaan. Boost your summer. Nee, ik heb wel eens een keer printpapier gejat. Ja, heb ik gedaan. Heb ik een keer gezoomd met met iemand op de werkvloer. Ja, ook. Andere rare dingen gedaan. Guilty, ja ook. Ik had dit nog nooit gedaan. Zitten nu met Slam, denk ik, een jaar of twee in een of andere grote betonnen bunker in Amsterdam onder de A5. En dit gebouw heeft ook een douche. En ik was vanmorgen vanaf mijn huisie hardlopend naar werk. Een keer niet de auto gepakt, het is 4 kilometer. Dus ik hardlopend naar werk en ik denk, weet je wat, ik had al een keer eerder een handdoekje neergelegd hier. Ik ga gewoon even lekker douchen en een schoon t-shirt. Dus dat gedaan. Dus ik loop hier op de 4e verdieping. Hebben wij een douche voor collega's die bijvoorbeeld met de fiets naar werk gaan. Dan al helemaal bezweet aankomen. Dus ik stap die douche in. En wat zie ik daar liggen? En ik denk, ja, het is toch altijd een beetje spannend, weet je wel. Hoe laat een collega's een douche achter op werk? Er is er eentje. Nou, ik zag wat zeepjes staan. Logisch. En toen zag ik al iets wat een beetje mijn gedachten een rare kant op stuurde. Dat ik denk, hè? Hoe in hemelsnaam laat je dit achter op een publieke, publieke douche? Op je kantoor. Een scheermesje. Wie neemt nou een scheermesje mee naar werk? Dat je even denkt, nou, even mijn schaamstreek, even lekker op werk, even lekker bijwerken. Waarom? Wat ga je daarna doen, is de grote vraag. Dat was niet het meest disturbing wat ik zag. Namelijk rechts, net naast de douchecabine op werk, staat een maatbeker. Ja, ik heb toch altijd met maatbekers en plekken bij douches of toiletten. Dat je denkt, ja, wilt iemand meten hoeveel die kan plassen of zo? Dat is toch raar. Waarom zou je een maatbeker douche innemen bij werk en dan vooral laten staan? Veel vragen, maar ik heb wel nog nooit zo schoon radio gemaakt in ieder geval. Hey, dan een track hier, die is flink aan het dalen in de Slam Summer 500 deze editie. 65 plekken eraf, van 107 naar 172. Het was wel de zomerplaat van 2006. Jean-Paul, dit is Temperature.

0: 170 in de Slam, Summer 500, Dom Dolla, Pure Tone en Addicted to Bass.
1: De Slam, Summer 500.
0: Hij wist eind vorig jaar wel wat vets te doen trouwens. Een heel Australische stadion uitverkopen. 40.000 man, alleen voor Dom Dolla. Goed, hij zegt. Hey, dan de volgende track was er nooit geweest zonder een Vanity Fair. Daar liepen namelijk Katy Perry en Calvin Harris elkaar tegen het lijf. En toen zei hij, hey, ik heb nog een song die je moet horen. Vind ik een rare openingszin trouwens, maar goed. Het zorgde er wel voor dat ze eindelijk weer on speaking terms waren. Want Calvin Harris en Katy Perry hadden namelijk een klein beetje ruzie. Ging over een plaat die ze daarvoor zouden maken, maar dat gebeurde niet en zo. Je kent het wel, geld dat je misloopt. Altijd ingewikkeld, zeker als je al tientallen miljoen op de bank hebt staan. Maar goed, ze waren verzoend en zo kwam deze...

Blijft een mooi verhaal. Dat deze track ervoor zorgde dat het toerisme in Ecuador verdubbelde. En uiteindelijk was de premier daar ook helemaal blij mee. Heeft Sash ook nog bedankt daarvoor. Jordan Sash, Ecuador uit de 90s, 1997. En 68 plekken erbij op een prachtige 168 in de Slam Summer 500. We gaan verder, zometeen met ons.

0: mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn 2 meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. Achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs in de Champions League. De KNVB is de beroerdste niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm, dan wordt het 30 tot 37 graden. Vrijdag ook. En dit was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel, zometeen Daddy Yankee in de Slam Super 500 met Gasolina. Een track die er nooit was geweest zometeen een Kalashnikov. Hoe dat zit hoor, zometeen. Eerst even kijken naar de wegen. Drie langste van Flitsmeister. A4 Den Haag Amsterdam tussen Roelevarensveen en Nieuw-Vennep. Vrachtwagen met pech, 11 minuten. A15 Gorinchem Ridderkerk voor Alblasserdam, daar 11 minuten. En de A58 Vlissingen Breda tussen Zomerland en Heerlen. Daar is de weg versperd, gaat duren tot 6:30, daar nu 19 minuten.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Autotaalglas zit echt overal.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
24: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
26: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou. Dit is de Slam. Summer 500. Thomas van Empelen.
5: Die grote zomerhit van Daddy Yankee komt eraan. Gasolina, wat heeft die track met een Kalashnikov te maken? Je hoort het zo meteen. Eerst op 167, Samveld, Rani en Post Malone. Tenminste, zo heet de track dan. Hè?

honkballer worden. Ja, dat kan natuurlijk dan niet meer. Dus uiteindelijk is hij volledig de muziek ingegaan. En met resultaat gelukkig ook weer. Anders was het alweer treurig geweest. Helaas wel 75 plekken eraf in deze editie van de Slam Summer 500. Van 91 naar 166. Logischerwijs komen we nu dan uit bij 165. Pasta, too cool to be careless in de Slam Summer 500.

0: Als je hier niet vrolijk van wordt, dan werkt Prozac ook niet meer, weet je wel. Daft Punk, Pharrell Williams en Get Lucky in de Slam Summer 500. Geëindigd op 164. En ik hoor je denken, is dat een goede score? Het antwoord is ja. Hij stijgt namelijk deze editie bijna 300 plekken.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer 500.
0: Ja, van 462 naar 164. Dat is geen slechte score. Was sowieso dit jaar dat die track uitkwam, 2013, een goede periode voor Pharrell. Hij had namelijk Get Lucky, die je net hoorde. Happy en de track Blurred Lines. Ongekend. En het was de terugkomst van Daft Punk. Heel kort, maar ze waren er wel weer eventjes, gelukkig. Hey, de volgende track, dat was natuurlijk een remake van The Nightcrawlers en Push the Feeling On. Sowieso altijd een waanzinnige track geweest. Uiteindelijk was er zo'n filmpje wat viraal ging bij mensen die buiten de auto gingen lopen. Van Mufasa en Hype Man. En samen uiteindelijk maakten ze deze track in de Dopamine Edit. Wel gedaald deze editie. 41 plekken eraf. 163. Right in Nightcrawlers. Dit is Friday bij Slam.
3: Hey Slam. You know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday then.

0: 30 graden. En de grootste zomerhits op je radio. Marshmallow, Portico de Man en Phoenix bij Slam. Over sterker terugkomen. Rising like a phoenix, mooi hij zegt. 162 in de Slam Summer 500. Zometeen een track die gaat over het feit dat hoe meer geld je hebt, des te meer problemen je ook krijgt. Die hoor je zometeen. En The Roots Sandstorm komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje

0: Wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Big or small, tiny or tall.
6: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
5: Condoom.nl.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vggz.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: 2:30 en vooral weer voor zomerhits. Zometeen The Roots en Storm komt eraan. Dan ook de Shapeshifters Lola's team in de Slam Summer 500. Eerst even kijken naar het weerbericht van vandaag. Op dit moment in het noorden van het land zo'n 25 graden. In het zuiden is het tropisch met lokaal 31 graden. En morgen overal tropisch tussen de 30 en de 37 graden. En goed nieuws, tijdens de Mix Marathon vrijdag ook gewoon nog een keer zo'n mooie warme dag. En daarna wordt het een klein beetje minder. Dan eens even kijken naar de wegen. Redelijk druk, 13 vertragingen. Dit zijn de drie langste. Beginnen met de A1 Amsterdam-Amersfoort. Voor Bunschoten ongeluk gebeurd. Daar een half uur extra. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Airport Maastricht-Agen. Wat ik altijd raar vind dat het zo heet, Airport Maastricht-Agen. Want Agen ligt echt heel ver van Maastricht af. Maar toch, ongeluk gebeurd. 17 minuten. En de A58 Vlissingen-Breda. Tussen Zoomland.

0: 560 in de grootste zomerlijst hier bij Slam. De Root en
1: Sandstorm. De Slam Summer 500.
0: Het zijn de grootste zomerhits door jou gekozen. En The Root Sandstorm, ja, dat blijft een legendarisch nummer toch. Vernoemd naar een preset op de Roland Synthesizer. Het is gewoon een presetje. Je dacht Sandstorm, dat is een leuke titel. Zo simpel is het wel. 109 plekken eraf in deze editie van de Slam Summer 500. Zometeen de trackie, vernoemd naar de echtgenote. Dat is natuurlijk mooi als je een van je allergrootste hits kan scoren met de naam van je vriendin. Dat is wel de grootste romantiek die je kan krijgen. Het zal in ieder geval een goede avond hebben opgeleverd, gok ik zo. Shapeshifters, Lola. Lola's team hoor je zo meteen. Doet het goed deze editie van de Slam Summer 500. 324 plekken erbij. Eerste nieuwe in de lijst. Die gaat dan niet over een vriendin. Of een echtgenote. Nee, het gaat over eenzaamheid. Ja, terug. Het klinkt heel vrolijk, maar Harry Styles zei zelf al, het is in veel opzichten een eenzaam nummer. Het gaat namelijk over het toekijken naar hoe ze drie beste vrienden trouwden met Amerikaanse vrouwen, terwijl hij zelf single is. En op zich mag Herwin niet klagen. Ik bedoel, aantrekkelijke guy, krullen. Moet je wel echt een onveilige hechting hebben om dan geen vriendin te krijgen, toch? Harry Styles, American Girls in de lijst. Right.

blijft een rare gedachte dat Gen Z dit bewust nog nooit op de radio heeft gehoord. Toen het uitkwam, tenminste in 2004. Shapeshifters en Lowlife Team, wat een plaat deze. 158 in de Slam Summer 500. 324 plekken, dus omhoog van 482 naar 158. Prachtig. Zometeen heb ik groot date nieuws voor je. Een van de grootste dating apps gaat helemaal op de schop. Alles is anders. Dat zometeen. Eerst nog even, we zitten in een winning streak. Ook deze gaat flink omhoog, 162 plekken. Bieber Rexha, Guetta, One in a Million. Geëindigd in deze lijst op 157. Ja.

156 in de Slam Summer 500. 53 plekken eraf deze editie. Eminem en The Real Slim Shady. Ja, ik vind het jammer. Tegenwoordig moet iedereen in de mediawereld elkaars aars likken. Iedereen moet heel lief doen in de tijd van toen. Was het allemaal nog wat ruwer? Maakte mensen ruzie op het podium en zo? Bijvoorbeeld had Christina Aguilera Eminem in ieder geval voor blok gezet om namelijk zijn geheime huwelijk te verklappen met Kim. Dat ze gewoon lekker op tv geroepen en toen moest Eminem natuurlijk weer over haar dissen in tracks en zo. Dat was toch al nog een leukere tijd eigenlijk wel. We gaan zo meteen verder met de Slam Summer 500. Zometeen Bellini, Samba de Janeiro en ook Usher is erbij. Eerst de Mix Marathon Track of the Week. Een remake van een ethische plaat, goed gedaan door Oliver Heldens. Slam. Origineel

Oliver Heldens Mix Marathon Track of the Week. I owe you, bij Slam. En Oliver Heldens kan je veel dingen zien doen. Ik bedoel, vanwege zijn lifestyle, weet je wel. Dure auto's rijden, de wereld overvliegen. Veel vrienden hebben, voor tienduizenden, honderdduizenden mensen spelen. Eén ding zou je hem nooit zien doen. Namelijk plastic op straat gooien. Hij is namelijk onder andere ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. Die ervoor zorgen dat de oceanen misschien wel hopelijk iets plasticvrijer worden. Dat zou mooi zijn. Daarom ook houdt van de natuur. Daarom ook titels als Kekko en Koala en zo in het verleden. Zometeen meer zomerhits. We gaan verder met de Slam Summer 500. Inner Circle zometeen. Becky Hill, Bellini, Samba de Janeiro komen er allemaal aan. Deze. Slam coming up.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. Wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten, omdat de kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. In Amstelveen begint zaterdag het WK hockey. Maar er waren wel zorgen dat het kunstgrasveld niet nat mocht worden gemaakt door een sproeiverbod, meldt AT5. Maar het Wagenerstadion valt net buiten dat gebied. Natte hockeyvelden maken het spel sneller en voorkomen blessures bij hockeyers. Het weer nog van Weer Online. Het is warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en 30 tot 37 graden. Vrijdag ook tropisch. Dit was het nieuws op Slam. Dankjewel, begint wat drukker te worden op de wegen voor de woensdag tijdens deze vakantieperiode. Dit zijn de langste drie. We beginnen met de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Bunschoten. Ongeluk gebeurt, 40 minuten extra. De A58 nog steeds problemen. Die zijn opgelost rond 6:30 is de verwachting. Tussen Vlissingen en Breda voor Heerlen daar een kwartier extra. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Belfeld en Maasbree ongeluk gebeurt, 25 minuten.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Slam. Thomas van Empelen.
12: Met zometeen een afgedankt nummer wat eigenlijk voor Rihanna zou zijn. Welke track het is, je hoort het zo meteen. Gaat wel 100 plekken omhoog in deze editie. Eerst Bellini en Slam.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: In de Slam Super 500. DJ God is Falling in Love. Een grappige, die track uit 2010 was eigenlijk bedoeld voor Rihanna, maar die heeft het album toen in 2010 niet gehaald. En Usher en Pimple zijn er meteen mee aan de slag gegaan. En uiteindelijk een hele grote hit voor hun geworden. Ik moet eerlijk zeggen dat het idee van vrouwelijke vocals op die track die je net hoorde ook niet echt per se waanzinnig klinkt in mijn hoofd. Ik heb zometeen goed nieuws. Ik vroeg hem namelijk af, hoe is het met het oud-Hollandse handdoekje leggen op vakantie? Hoe gaat het ermee? Ik was eigenlijk van plan om misschien even gewoon te proberen om te bellen met een resort ergens in Turkije of zo. Of handdoekje leggen nog een ding is. Maar er is nieuws uit Kroatië over dit onderwerp, over handdoekje leggen. Er is een oplossing. En die vind ik prachtig. En hij is nogal rigoureus. Die hoor je zo meteen bij Slam. En ook het track van Becky Hill komt eraan. Stuurde het track naar Getta via de WhatsApp. Gewoon een audiofragment. En vroeg aan Getta van, vind je het een beetje een hit? Getta zei, ja, wat doe je ermee? Als in, ik wil dit met je uit gaan brengen, want dit levert wat op. En dit is een grote hit. Zo geschieden. Zometeen Becky Hill, Getta, Remember, komt eraan. Eerst het track uit de 90s, 1992. En geëindigd in de Slam Summer 500 op plek 153. Inner Circle, dit is...

Mooi, zo'n danceplaat waar ook nog een beetje gevoel in zit. Becky Hill, Guetta, Remember, terug te vinden in de Slam Summer 500. 92 plekken erbij deze editie, 152. Ja, en dan de Kroatië is helemaal klaar met mensen die handdoekje-leggers zijn. Mensen die handdoekjes neerleggen, hele matrassen neerleggen op het strand. Vaak ook gewoon openbare stranden om een plekje te claimen voor de volgende dag. Wat hebben ze bedacht in Kroatië bij menig badplaats? Nou, dan laten ze gewoon een kliko komen. Of de kliko, gewoon een grote vrachtwagen met een hele grote container achterop. En alles gaat in de container. Dan heb ik het over de matrassen, de handdoeken, ook stoelen die worden neergezet van tevoren op het strand. Gaan in de container. En ook t-shirts, textiel, alles gaat erin. En ja, dat zorgt voor op sommige stranden al dat één container gewoon helemaal vol zit 's ochtends vroeg. Misschien weet je dat in Kroatië, mocht je er ooit zijn geweest, op die openbare stranden, die prachtig zijn trouwens, heb je niet heel veel schaduw. Dat is vaak beperkt tot een paar dennenbomen waar je dan half onder kan liggen. Met al die stenen die half in je rug aan het porren zijn. Ja, Kroatië is prachtig, maar het liggen aan het strand niet per se fantastisch. Dit is de oplossing. Gewoon alles gaat de container in. Dus dan weet je dat. Dus handdoekje leggen heeft daar geen zin meer. Kunnen we ook gewoon gaan doen, denk ik, bij hotels en zo, toch? Of gooi het gewoon allemaal gewoon, hoppakee, neem het mee. En in de wasmand, lijkt me het beste. I Got a Feeling, 151 in de slam.

0: aan. 149 zometeen Bob Marley en een van de allergrootste Trump-aanhangers ever. Hoor je zometeen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Alle verf super voordelig.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
23: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Hallo.
25: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
24: Ja hoor.
25: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
24: Tuurlijk.
25: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
24: Ja.
26: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

voor Jack, Martin Garrix, Guetta en Our Time op 150 in de Slam Summer 500. Zoals Afrojack deze track omschreef. Drie generaties van muziek die bij elkaar kwamen. Garrix als jongste, Afrojack daarna en Guetta als oudste. En ook een producer Amel doet mee, maar niet in dit verhaal over drie generaties dan helaas. En nieuw binnen in de Slam Summer 500, ook al kwam de track wel vorig jaar uit. Zometeen weer zomermuziek. Natuurlijk de laatste 150 tracks te gaan.

0: favorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Half 4, weer online weerbericht voor je. Veel zon in het land, 25 graden in het noorden, 28 in Utrecht en 31 graden in het zuiden. Vanavond 10 over 8, hoogtepunt van de eclips. Gaat er veel over, het interesseert mij eigenlijk niet zo heel veel, merk ik. Denk ja, het wordt even wat donkerder buiten en we gaan weer door. Mensen die helemaal in hectiek met brilletjes en zo in de weer zijn. Aan het schelden zijn omdat andere mensen voordringen om een brilletje te kunnen kopen. Ik zag een goede tip om de eclips goed te kunnen zien. Dat is gewoon een donker biertje bestellen op het terras en daardoor heen kijken. Oogschade ga ik niet voor mijn rekening nemen. En morgen dan wordt het helemaal tropisch, tussen de 30 en 36 graden. Lekker. Dan eens even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister langs de drie. Eerst op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Bunschoten. Ongeluk gebeurt een half uur. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Blerik. 32 minuten over 5 kilometer. En de A74 vanuit Duitsland richting Venlo voor Tiklia, daar 18.
4: Get on the floor!
5: Summer 500.
6: Thomas van Empelen.
3: Hij is fan van Trump, maar ook van de zomer. Kid Rock zometeen, all summer long. Eerst op 149 Bob Marley, Sun is Shining.
7: It's a top selector.

Comrades.

Ik weet wel dat het een hete zomer was in 2008 trouwens. Kid Rock en All Summer Long. Alleen het Skinner's Sweet Home Alabama, maar dan net even wat gezelliger en leuker. En die Kid Rock op zich mooi, hè, want hij zingt hier een beetje alsof hij een soort van trailerpark boy is in Amerika. Met een peuk in zijn mond, maar hij groeide op met een eigen paardenstal. En zijn vader heeft een heel wagenpark vol met Cadillacs gehad. Dus het is niet per se echt de armoedige guy die hij probeert uit te stralen, maar toch. Ik neem je even mee naar een oud nummer, namelijk van Maggie Reilly. En een nieuwe versie horen we zo meteen. Dat was een grote hit in 2006. Maar weet jij welke track het is? Komt ie, hè? Het wordt vanzelf duidelijk, maar... Welke track is dit? De basis voor een track uit de Zero's. Had je het goed geraden? Ja, Cascada komt eraan zometeen 2006. Every Time We Touch. Eerst een guy die stijgt 303 plekken deze editie in de Slam Summer 500. Hij was 17, ging met zijn ouders mee naar Ibiza en toen dacht hij... Holy fuck, dit wil ik ook. En een paar jaar later was het zover. Casey Lights, Girl, geëindigd in de lijst op 147.

een jaar geleden was er opeens een nieuwe naam in de dancewereld. Zerp Mowakie, geëindigd in de Slam Summer 500. Op 145. Zerp, die komt dus uit Brazilië. En ik zal eens te kijken. Maar ja, het is een beetje oneerlijk. Daar is het nu officieel winter. Maar het is in Brazilië vandaag 22 graden en bewolkt. Dus betekent goed dat het weer wat wij hebben dus beter is dan in Brazilië. Goede gedachte toch wel. Zerp op de zender met zometeen de Grand Slam. Nog even van Clooney Prospa. Wat een topplaat is dat. Eerst een trackie. Het is dan wel misschien, even snel uitrekenen, 21 jaar geleden dat hij uitkwam. Hij werd wel voor de allereerste keer gedraaid op de Nederlandse radio bij Slam. Het is een track waarbij je het raampje eigenlijk naar beneden wil draaien. Nou is dat draaien inmiddels gewoon een knopje geworden. Maar toch, 21 jaar later, ook prettig. Dit is goed, deze zeg. 144, thanks voor je stem. Accent Kylie!

benieuwd of er meer mensen zijn. Ik ben tegenwoordig best wel snobistisch als het gaat om muziek. Bij nieuwe dingen denk ik altijd van, voor twee keer luisteren, drie keer luisteren. Maar dit is eigenlijk hartstikke fout, maar ik vind het echt fantastisch. Accent Kylie, Oostblokklapper op de zender. Slam Summer 500 gaat zometeen verder. Nu de Grand Slam.

0: Waar de Miami Music Week niet goed voor is, hij zegt. Veel artiesten treden natuurlijk op, maar er wordt achter de schermen ook flink genetwerkt. En deze die kennen elkaar al, Clooney, Prospa, maar maakte wel tijdens de laatste Miami Music Week deze track, Good Girl. Hij is nu uit en het is de Grand Slam hier bij Slam. Zometeen verder met de grootste zomerhits op een rijbedagje van Sabrina Carpenter. Lana Del Rey zometeen met een danceplaat. Escape komt er nog aan en ook Charlie XCX bij Slam.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil 2 mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. 1 van hen heeft bekend en de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys. En dat maakt het extra erg, vindt justitie. In een recreatieplas in het Gelderse Nunspeet werden 2 zwemmers vermist. Een jongen en een man. Maar reddingswerkers hebben ze uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Bij de zoekactie werd ook een drone gebruikt. En dan nu het weer van Weer Online. Zeer warm, met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet, met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Slam.
11: Ik hoor ongeveer het zweet in het naasje van Robert-Jan als hij er zo over praat dat het zo warm wordt. Dit zijn de 3 langste vertragingen volgens Flitsmeister. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Bunschoten, daar een kwartier extra. A2 Maastricht-Zuid richting Eindhoven. Tussen Koning Willem-Alexander-tunnel en Meersen ongeluk gebeurd. Vrachtwagen met pech 23 minuten. En de A27 Utrecht-Almere tussen Hillywood en Huizen, daar 3 kwartier extra.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De 500 lekkerste.

eerlijk zijn, de helft van alle liedjes zijn ongeveer liefdesliedjes. Daar had Stevie V een keer geen zin in. Hij dacht, het moet over geld gaan. Zometeen Dirty Cash komt eraan. Eerst Iggy Azalea. Charlie XCX Fancy. 143.

0: The Adventures of Stevie V hier bij Slam in the Slam Summer 500. Dirty Cash, want het moest een keer niet over de liefde gaan, gewoon over geld. Vond de zangeres van de platen wel weer ergens een klein beetje ingewikkeld. Op een 142 in de Slam Summer 500 dus. Ja, en dan, ik moest het even bijzoeken, maar het kan afgaan. Het Wappie-alarm. Ja, bij deze het Wappie-alarm. Vanavond de Solar Eclipse. Het is gewoon een natuurverschijnsel dat de zon voor net een maand voor de zon komt te staan. Zo simpel is het. Moet ik het wel goed zeggen. En dat gaat gebeuren vanaf 7:15. Hoogtepuntje 7:50. Dat is 88% van de zon verduisterd door de maan. En natuurlijk zijn er ook weer wappies die daar iets achter moeten zoeken. Namelijk dat de overheid ons waarschuwt dat je dus niet in de zon moet kijken. Deze wappie heeft dit online gezet.
1: Ik zou mezelf juist afvragen, is dit nou al over de nieuws omdat ze ons echt willen beschermen? Of willen ze juist voorkomen dat we in contact komen met een bepaalde energie? Doe je eigen onderzoek. Stay healthy, stay blessed.
0: Nou, dan hoop ik dat hij zelf zonder een eclipsebril in ieder geval een goed aantal minuten richting de zon kijkt. Dan zien we dat vanzelf wel. Slam Summer 500, zometeen Lana Del Rey. Wat een dame, zegt Summertime Sadness komt eraan. Eerst een track die 2 jaar oud. De EK in Duitsland, Olympische Spelen in Parijs. Met de scène die eindelijk niet vol met stront zat. En de wereldwijde Brad Summer. De zomer, de hete zomer van 2004. En deze plaat hoorde daar zeker bij. Espresso, Sabine Carpenter. Bedankt aan jouw stem. Stijgt die 83 plekken naar 141 in de zomerlijst.

0: één van de betere remixen in de Slam Summer 500 deze editie. Dat, ik ben niet de enige die dat vindt. Ze wonnen ook, of in ieder geval deze guy, Cedric Cervé met zijn remix van Lana Del Rey's Summertime Sadness. Won ook begin 2014 een Grammy voor de beste remix. Dus op zich ben ik niet de enige die dat vindt, gelukkig. Ja, en dan de jaren 90. Ik vind het toch altijd mooi. We hadden toch gisteren bijvoorbeeld Snow met Informer. Die guy die zat vast vanwege een steekincident. Kon tussendoor nog even die plaat opnemen. Ook in dit geval, Warren G en Nate Dogg. Daarvan werd Warren G bijvoorbeeld op de dag van de videoclip nog opgepakt bij een tankstation. 'S Avonds kwam hij vrij en kon hij alsnog een stukje van de videoclip opnemen. Mooi. 139, 268 plekken erbij. Vanaf 407 dus omhoog. 139 in de Slam Summer 500. Warren G, Nate Dogg. Dit is Regulate by Slam.
1: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

zoals dat gaat in de muziekindustrie, een appje sturen omdat je denkt, hé, wat jij doet is eigenlijk best wel cool. En zo raakte ze bevriend Cascade en Deadmau5. En uiteindelijk 14 jaar later, na die vriendschap, kwam deze plaat uit. Escape op 138, 174 plekken omhoog in deze editie van de Slam Summer 500. In de 90s was alles ongeveer bij elkaar gesampled. En als kleine jongen in mijn tienerjaren wist ik ook niet dat alle tracks in de Zero's ongeveer gejat waren. Zo horen we zometeen een prachtige danceplaat. Die is gebaseerd, of eigenlijk bijna dezelfde plaat als Toto, I Won't Hold You Back. Luister mee.

0: je hoort hem zo.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Iets over 4:30. Weer online, weer bericht in het kort. Vandaag was het best wel mooi en morgen wordt het nog mooier. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister. Je krijgt de langste 3 van me. Toch nog wel aardig wat vertragingen. Er zijn er 22. Dit zijn ze vanaf 20 minuten. Eerst op de A4 Antwerpen-Dinteloord voor de brug over de Dintel. Bekend riviertje natuurlijk. Zal ook helemaal droog staan trouwens. Maar goed, de brug over de Dintel. 24 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Oevedorp en Haarlem-Zuid. 24 over 5 kilometer. En A27 Utrecht-Almere tussen Hillywood en Eemnes. Daar 40 minuten extra.
9: Get on the floor. Summer 500.
10: Thomas van Empelen.
8: Nou, het origineel dus eigenlijk gewoon op de plaat van Toto. I won't hold you back. En wat een plaat, hij zegt. Oi, oi, oi. Roger Sanchez, another chance. Geëindigd in de Slam Summer 500. Van plek 9 vorig jaar. Ze flinke dalen, 128 plekken eraf. Nu 137, maar dat maakt hem niet minder mooi. Oi, oi, oi. Roger Sanchez, hier.

Kijk, tegenwoordig sneuvelt ook weerrecord na weerrecord. Bijvoorbeeld dit jaar is net naar buiten gekomen. Is het het jaar met de meeste keren 30 plus graden. Nu al 30 dagen in het jaar hebben we gehad met 30 plus graden. Dat is de temperatuur die Parijs had ongeveer 80 jaar geleden. Op zich lekker ergens wel. Hey, hoorde Shawn Mendes en Señorita op 136 in de Slam Summer 500. 186 plekken erbij. Dankjewel voor je stem. Onder andere Menno heeft erop gestemd met de reactie topplaat, heeft hij erbij geschreven. Dat hoeft ook allemaal geen filosofie te zijn wat erbij staat. Uit het jaar, Señorita, Shawn Mendes, Camila Cabello, dat het voor de allereerste keer in Nederland 40 graden werd. Dat was in de 2019 25 augustus. Zometeen een trackie. Ja, probeer maar gewoon vanuit Scandinavië een zomerplaat te maken met alleen maar vage dingen erbij. Salsa Tequila. Zometeen Anders Nielsen op de zender. Een komiek die dacht, laat ik er zomerhit maken. Nou, dat lukte hem ook. Eerst 135. Het is een track, was eigenlijk een B-kantje. Maar werd gebruikt in de film Trainspotting. Moet ik zeggen, die heb ik nooit uitgekeken. Ik ben gestopt bij het moment waarin de heroïneverslaafden vergaten dat ze een kind hadden. Met alle gevolgen van dien. Ik vond het zo gruwelijk om te zien. De film Trainspotting nooit afgekeken. Dus ik heb het moment niet meegekregen dat dit nummer verwerkt zit in de film. Maar de wetenschap is misschien ook al genoeg. Wat een topplaat dit. Underworld, Born Sleepy. Op 135 in de zomer.

leadzanger van de groep Outkast, Andre 3000. Toch schreef hij het nummer al in 2000. Een paar jaar later kwam het uit. Shake It Like a Polaroid zorgde ervoor dat Polaroid van die instant foto's ook nog weer wat extra eurotjes of dollars kon verdienen. Want mensen dachten, hé, dat is leuk. Hij zegt trouwens dat wapperen met zo'n Polaroid is helemaal niet nodig trouwens. Dat is gewoon een Polaroid, als je hem tegenwoordig maakt, kan je hem gewoon in de zon neerleggen. Hoef je ook niet onder je mouw, onder je oksel te stoppen, zodat de foto goed ontwikkelt. Dat hoeft niet. Eén ding moet je wel doen met zo'n Polaroid. Niet aan likken. Er zitten namelijk fucking veel chemicaliën op. Dat je dat even weet. Mix Marathon Track of the Week komt eraan. Eerst nog even 132 in de Slam Summer 500. Jada Boys en Guetta van een jaar.

0: kan er wel aan wennen dat jij mijn buurman bent, Hielke.
1: Ja, gezellig.
0: Zouden
1: we vaker moeten doen.
0: Het is tijdelijk, maar het is niet handig. Oliver Heldens, de Mix Marathon Track of the Week in I Owe You. Boost your summer. Zometeen de Slammiddagshow met Hielke Boersma.
1: Ja, en ik spreek straks een sterrenkundige. En dat is niet zo iemand die bij Shownieuw zit om te vertellen over Dave Roelvink, weet je wel. Niet dat soort
0: over de gangballetjes.
1: En wat heeft André Hazes nu weer gedaan? Nee, het gaat over natuurlijk de grote zonsverduistering die we meegemaakt met z'n allen straks.
0: Ik weet niet wat het was, misschien ook omdat ik in Spanje zat vorige week. Maar uit het niets is het helemaal ontploft. Ja. Er staan rijen van mensen die elkaar nog net niet de haren uit elkaars hoofd trekken om zo'n eclipsbrilletje te krijgen. Ja. Het is overal uitverkocht. Ik heb er trouwens eentje voor €200. Mocht iemand dat willen?
1: Oké.
0: Nee, is niet waar.
1: Ja, jammer. Ik heb er nog steeds niet eentje namelijk. Dus, ik ben in alle staten. Er worden ook watchparties georganiseerd.
0: Ja, ik krijg dus foto's doorgestuurd inderdaad. Van wat is dit? Een vriendin van me. Die zit met allemaal mensen bij Happy Fish in Zandvoort. Zo'n strandtent te wachten op de eclips. Ik ga gewoon binnen zitten. En natuurlijk ook Slam Sunsets doen vanavond.
1: Dus, jazeker. Ja. Een bijzondere zonsondergang natuurlijk. Met die, met die verduistering. Ja.
0: Ik voel hem nog niet helemaal. Maar we gaan het meemaken. In ieder geval dus een sterrenkundige die er alles over gaat vertellen. Leuk.
1: Ja, die hoor je vanavond hier.
0: En meer van de Slam Summer 500. Wat zometeen?
1: Onder andere Shakira. Hips Out Like komt eraan. En natuurlijk ook Kygo mag niet ontbreken. De lijst.
0: Zometeen meer Slam Summer 500. Enjoy! Slam coming up. Deze van Shakira, bedoelde jij?
1: Ja. Ah, groot dit.
0: Kygo, lekker. Heb je die ook meegenomen?
1: Je had hem nog niet gehoord. Ja. Slam.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow. En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier. Voel mij
16: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakke is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. 2 minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De 2 probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken en hij moest naar het ziekenhuis. 1 van de 2 verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. En dan nu het weer van Weer Online. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
5: Robert-Jan, dankjewel. Het is 4 minuten over 5. Meer

14 minuten. A4 richting Dinteloord tussen Steenbergen aan Zee en brug over de Dintel. 42 minuten. A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen, daar 27. En de A50 richting Apeldoorn tussen Grijshoord en Hoenderloo. Je vertraagt

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: De 500 lekker.

Noten op deze subtropische woensdagmiddag. Dit is de Slam Summer 500. Kygo zometeen Room 5. En nu Shakira. Shakira. Heeps out live.

Tropical House. Nou, als er één dag is die is gemaakt voor Tropical House deze week, dan is het wel deze woensdagmiddag, toch? Je hoorde Kygo Firestone. 130 in de Slam Summer 500 op deze subtropische woensdagmiddag. Wat is het ongelooflijk warm vandaag. Als je een biefstuk koopt in de supermarkt en je loopt naar huis, dan is die well done voordat je thuis komt. En morgen wordt nog warmer. Gelukkig is dit het hitteplan van Slam. De Slam Summer 500 met de meest zonnige tracks. Onder andere zometeen nog Tim Deluxe in de lijst en Lost Frequencies. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat. Deze woensdagmiddag heb je een beetje verkoeling gevonden. Jaloersmakende berichten in de Slam app. Lisanne is lekker onderweg naar het strand van Zandvoort. En Joyce luistert lekker mee in de jacuzzi. Jij lekker zeg. Het is woensdagmiddag 12 augustus en vandaag in het nieuws. Een Britse schoonmaakster deed een schokkende onthulling bij het leeghalen van een vol huis. Ze vond namelijk een marsreep uit 1991 en daar was iets mee. Hij was niet beschimmeld of zo, of dat was hij misschien wel, maar daar ging het niet om. Nee, ze deed een andere onthulling en die onthulling gaat ons allemaal aan. Ja, waar het over gaat, dat hoor je zo meteen hier in de Slam Middagshow. En we gaan snel verder met de Slam Summer 500. Met alleen maar zonnige tracks. Ariana Grande en Zed. Break Free komt eraan. Nu op 129. Room 5. Make love.

0: Summer 500.
1: Ja, de lekkerste zomerhits van A tot Z. Dit was Ariana Grande en Zed. En Break Free op 128 in de Slam Summer 500. Goedemiddag, Hielke hier bij je. 10 minuten voor 5:30, woensdag 12 augustus. En vandaag in het nieuws. Een Britse schoonmaakster vond bij het leeghalen van een extreem vol huis een oude marsreep uit 1991. En er was iets mee. Het viel erop dat deze mars zo'n 1,5 keer zwaarder was dan de mars van nu. De mars is dus steeds kleiner geworden. Ja, je hebt misschien wel vaker gehoord van krimpflatie. En ja, nu zien we eigenlijk hoe erg het eigenlijk is. Hoe kleiner de mars is geworden. En ja, eigenlijk geldt dit wel voor een hoop producten. Mars zegt zelf dat dit komt door de consumentenvraag. Hogere productiekosten en duurdere cacao. Uiteindelijk betaal je natuurlijk gewoon vaak hetzelfde of zelfs meer voor een kleiner product. Dat bracht mij even op de vraag. Welke producten vond jij vroeger beter of lekkerder? Of welke producten mis je aan vroeger? Zelf mis ik nog altijd de Winner Taco. Ken je de Winner Taco nog? Dat was een ijsje. Het leek op een taco, maar het was dan van vanille-ijs met eroverheen een soort melkchocolade en pinda's. Er stond altijd zo'n ijsbeer op de verpakking. Waarbij ik nooit begreep waarom zat er een ijsbeer bij. Dat heeft verder niks te maken met dat ijsje. Het is een taco. Dus. Maar een fantastisch ijsje die sinds 2000 verdwenen is. Hij kwam even terug in 2014, maar daarna hebben we de Winner Taco nooit meer gezien. Ik ben even benieuwd, welk product mis jij aan vroeger? Of wat vond jij beter of lekkerder? Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam-app. En verder met de Slam Summer 500. 127 is voor Tim Deluxe. It just won't do.

0: Lost Frequencies en Tom O'Dell en Black Friday, Pretty Like the Sun hier bij Slam, bijna 5:30 op je woensdagmiddag. Ik ben benieuwd, welke producten vond jij vroeger beter of lekkerder, of welke producten mis jij? Ik hoor graag van je via berichtje in de Slam app. En zometeen hier Johannes Blue en Edge of Desire, Disclosure en ook Edge komt eraan, die waanzinnige track Ring My Bell.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch.

0: Settled Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
18: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: 1 minuut over 6:30. Goedemiddag, Slam weerbericht van Weer Online. Het is zonovergoten vandaag en zeer warm. 24 graden in het noorden tot lokaal zo'n 31 graden in het zuiden. Morgen nog warmer. 30 graden in het noorden tot lokaal zo'n 36 graden in het uiterste zuiden. Slecht verkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A9 richting Amstelveen. Tussen AMC Ziekenhuis en Amstelveen Oost. Daar 34 minuten. A16 richting Rotterdam. Tussen Moerdijkbrug en Schravendeel. Daar 24. En de A50 richting Apeldoorn. Tussen Grijsoord en Schaarsbergen. Je vertraging daar is 28 minuten. Het is 6:02. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is de one and only Robert-Jan Knook. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van bekladdingen vanochtend. Onder meer pedo's stond er geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. En er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. Landen die het Eurovisie Songfestival winnen mogen het evenement altijd automatisch organiseren, maar die regel vervalt voor landen die oorlog voeren. De nieuwe regel zou nu alleen van toepassing zijn op Israël vanwege de oorlog in Gaza. Duitsland wil meer goederen over het spoor vervoeren. Nu steeds meer binnenvaartschepen in de problemen komen door de lage waterstanden. Zo heeft de Rijn, die heel belangrijk is voor de economie, een nieuw dieptepunt bereikt. Dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Hielke Boersma. Welke producten mis jij aan vroeger? Ik hoor graag van je via de Slam-app. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire.

0: zo worden ze niet vaak meer gemaakt. Waanzinnige track Disclosure en Sam Smith en Ledge bij Slam. Zometeen die nieuwe track van Age, Ring My Bell, komt eraan. En ik vroeg je net, welke producten mis jij aan vroeger? Of welke producten vond je vroeger beter? Fernandez frisdrank was vroeger beter. Het stuurt Chantal via de Slam app. Het ijsje waarvan het stokje vroeger van drop was. Die bestaan nog wel, maar tegenwoordig niet meer te vreten. Stuurt Marianne in de Slam app. De oude chocolade melksmaak was veel beter. De Grols was vroeger ook beter, stuurt Victor. En audioberichtjes die zijn binnengekomen via de Slam app.
1: Jongen, de Twix die smaakt helemaal nergens meer naar. Jongen. Vroeger was dat altijd wel lekker. En toen het nog redelijk was het lekker. Maar nu is het echt gewoon niet meer te eten. Jammer.
2: Een zakje treats. Dat was nu M&M's.
3: Oh jongens, dat moet echt kaaspopcorn zijn.
0: Kaaspopcorn.
3: Iedereen vond het smerig. En ik denk, koop het ook een keer. En één keer geproefd, wow, was lekker. Ik heb toch vrienden overtuigd om te proeven. Opeens begon iedereen het te kopen. En opeens pad was de dag.
0: Nee! De kaaspopcorn. Hij wordt ergens nog wel verkocht volgens mij hoor. Ik zag ze laatst wel bij die grote gele supermarkt er voorbij komen. Amanda, wat mis jij aan vroeger? Welke producten?
4: De Solero Shots, ken je die?
0: De Solero Shots, ja, dat was ook een ijsje natuurlijk.
4: Ja, met al die kleine groene balletjes.
0: Ja, dat was zo'n klein rond ding met zo'n klepje dat open kon. En er zaten er allemaal groene balletjes in, toch?
4: Ja, klopt.
0: En jij mist dit ijsje?
4: Ja, ik weet niet waarom is dat gestopt.
0: Ja, nou, ik kan me wel één ding bedenken. Want ik heb deze vroeger wel eens gekocht. Maar het was toch altijd... weet je, het idee was altijd dat er allemaal van die kleine balletjes in zaten. En dan zag je op de reclame dat die balletjes er dan zo uitvallen in je mond en zo. Maar in de praktijk was het bij mij altijd één grote klont geworden.
4: Ja, dan klopte je vriezer niet.
0: Oh, dat lag aan mijn vriezer.
4: Nou, ik kocht ze vaak dan bij het zwembad of zo. En dan waren het wel losse balletjes.
0: Oké.
4: En anders moest je even rollen met je verpakking.
0: Ja, daar kom ik dan nu nog achter, weet je wel. Zo lang uit de verkoop gehaald. Welke ijsjes neem je tegenwoordig? Toch even actueel met het hete weer van vandaag.
4: Dan is het een raketje.
0: Een raketje, ja. Ja, die smaken ook altijd extra lekker op festivals, vind ik.
4: Ja.
0: Maar misschien heeft dat iets te maken met de andere dingen die ik daar nuttig.
4: Ja, precies. Ja, dat denk ik ook dan.
0: Ga je nog lekker aan de raketjes vanavond?
4: Nee, we gaan de zonsverduistering kijken.
0: Oké, maar dat kan toch ook met een raketje?
4: Ja, had wel gekund, maar... Ja,
0: nee, één ding tegelijkertijd. Nou, ik geef je groot gelijk. Ja. Heb je een eclipsbril voor vanavond?
4: Nee.
0: Oh, nou ja, goed. Wel voorzichtig zijn dan, hè?
4: Ja, zal
0: doen. Goed. Fijne avond, Amanda. Geniet ervan, hè?
4: Dankjewel. Jij ook.
3: Doei.
0: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Heb je deze al gehoord? Waanzinnige track. Age, nieuw bij Slam. Dit is Ring My Bell.

dakterras aan de Zuidas in Amsterdam, waar hij woont. Gaat daar naar de zonsverduistering kijken. En je hoorde hem net op Slam. Martin Garrix samen met Loaf en Matt. Straks weer een nieuwe editie van de Vakantieland Quiz. Wat is jouw favoriete vakantieland? Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam app. Dan krijg je een op maat gemaakte quiz. Heb je genoeg vragen goed, dan win je zomerse prijzen hier bij Slam. Dus wat is jouw favoriete vakantieland? Stuur even een berichtje via de Slam app. Jamie Jones aan meteen, nieuwe muziek, State of Mind komt eraan. Na een throwback, The Black Eyed Peas, The Funk with My Heart.

Het is een paar minuten voor zes. Zometeen weer een nieuwe editie van de Slam Stembus. Jij bepaalt of we nieuwe muziek vaker draaien of na vandaag nooit meer. Gisteren voor de eerste keer door de Slam Stembus gekomen. De nieuwe track van Armin van Buuren. We gaan deze track zometeen nog een keer draaien. Gaan we die vaker draaien na vandaag. Jij hebt de touwtjes in handen. En ook deze

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15%. Korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
6: Condoom.nl.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt en ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden, maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protest ook al af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Slam.
13: Robert-Jan, dankjewel. 6:03. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A6 richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Lelystad. 31 minuten daar. De A9 richting Amstelveen. Tussen AMC Ziekenhuis en Amstelveen Oost. Daar 20. De A44 richting Wassenaar. Tussen Oude Wetering en Kaagdorp. 30 minuten. En de A50 richting Apeldoorn. Tussen Grijsoord en Hoenderloo. Je vertraging daar is 15 minuten.
2: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Lunchen doe je lekkerder met House in de pauze. Alle genres in één mix. Elke dag vanaf 12 uur.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Your side.

0: Boersma.
1: Goedenavond, zometeen een nieuwe editie van de Slam Stembus. Ik heb nieuwe muziek van Armin van Buuren voor je. Ook Pitbull komt eraan, Hotel Room Service. En nu Getta en Raxa, Sad Girls.

0: Mr. 305, Mr. Worldwide, Pitbull en Hotel Room Service. Dat was een echte House in de Pauze throwback. Je hoort House in de Pauze morgen weer vanaf 12 uur. En nu snel terug naar de hits van 2026.
1: Jouw mening over nieuwe muziek. Stembus.
0: Ah, ik zeg hits, maar gaat dit een hit worden? Jij hebt de touwtjes in handen. Slam is de meest democratische radiozender van Nederland. Want jij bepaalt onze playlist in de Slam Stembus. Ik heb een nieuwe track voor je. En wordt deze track succesvol? Gaat die verschijnen op de playlist van Slam? Dat heb jij volledig voor het zeggen. Gisteren ronde 1 voor de nieuwe track van Armin van Buuren samen met Sasha Everlasting. En gaan we die na vandaag vaker horen. Hij gaat natuurlijk al een tijdje mee. Hij wordt volgend jaar 50. Dat hoort hij niet graag. Maar nog altijd gewoon nog alive en kicking. Nog veel aan het draaien. Hij heeft ook zijn leven een beetje op de schoppen gegooid. Hij heeft wel al bedacht van nu ik een dagje ouder word, moet ik misschien toch wat gezonder gaan leven. Hij heeft tegenwoordig een sixpack op zijn buik. Niet meer in de koelkast. Drinkt niet zoveel alcohol meer. Hij reist ook altijd met een weegschaal tegenwoordig. Ja, om te zien of hij nog wel fit genoeg is. En zo houdt hij het drukke toeren vol. En dat doet hij natuurlijk ook nog met een hoop nieuwe muziek. Niet alleen met de grote classics van Armin van Buuren. Ook zijn nieuwe tracks. En wat vind je van zijn nieuwe track? Dat is nu de vraag. Wat vind je van de nieuwe track Everlasting samen met Sasha? Wil je die vaker horen of na vandaag nooit meer? Ik hoor graag van je via een berichtje of een audioberichtje via de Slam app. Vaker draaien of nooit meer de nieuwe Armin van Buuren en Sasha. Dit is Everlasting.

De Slam Stembus is geopend. Wat vind je van de nieuwe track van Armin van Buuren en Sasha, Everlasting? Geef je mening via een berichtje of een audioberichtje in de Slam-app. Years and Years hoor je nu en King.

0: jouw mening over nieuwe muziek. Stembus.
1: En ja, wat gaan we doen met deze track? Op de playlist zetten of na vandaag nooit meer draaien? Jij bepaalt het door een berichtje of audioberichtje te sturen in de Slam App. Dit is Jerry in de Slam App.
2: Ja, wat denk je zelf dan? Ik zeg trends met misschien nog wel een vleugje. Nou, happy hardcore zelfs. Ik zeg, hou we dat ding. Wat een lekker nummer. Ik zeg, het wordt een klassiekertje.
1: Een klassiekertje.
2: Fijne avond. Kijk eens. Goedje, Jerry.
1: Jerry, kijk even in zijn glazen bol. Anneke, die stuurt ook een audio-webje in de Slam App.
3: Deze van Armin van Buuren, mooi er zeker in houden. Hij is zo goed. Groetjes van Anneke.

Ook Joe vindt hem geweldig. Dit is een beetje net niks. Dat stuurt Mike in de Slam App. Rob die zegt, nee, hij heeft echt wel betere tracks gemaakt. Dit is het net niet. En Erwin die zegt nog, ja, wat is dit weer ongelooflijk goed. Die man kan alleen maar hits maken. Staat ook genoteerd. Oké, okay, we gaan de uitslag bekijken voor vandaag. De nieuwe Armin van Buuren. Everlasting. Ja hoor, hij is er weer zeer netjes doorheen gekomen. En een nette score van 84%. Dat betekent dat je de nieuwe track van Armin van Buuren morgen weer hoort hier bij Slam. Everlasting gaat nog een ronde mee samen met Sasha. David Guetta en Sia hoor je nu bij Slam. Hier is Beautiful People.

0: Beautiful People hier bij Slam. Nieuwe ronde van de vakantielandquiz komt eraan. Hoeveel weet Harjo van het prachtige Italië? Dat hoor je zo meteen hier. Ook Silva Bumper, die waanzinnige track On Tonight. Jay-Z en Alicia Keys.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my.

0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Goedenavond, 1 minuut over 6:30. Het slijmweerbericht van Weer Online. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws, want dan kunnen we de zonsverduistering goed zien. Temperaturen dalen naar zo'n 19 tot 25 graden. Vannacht blijft het helder, dan daalt de temperatuur naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen zonnig en warm, 30 graden in het noorden tot zo'n 37 graden in het uiterste zuidoosten morgen. Slecht verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A6 richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad, daar 42 minuten. De A9 richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid, daar 19. En de langste vertraging op de A44 richting Wassenaar. Tussen Nieuw-Vennep en Kaagdorp. Je vertraging daar is 51 minuten. 2 minuten over 6:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. Met de one and only Robert-Jan Knook.
4: Goedenavond. De vrouw die dit weekend in Den Haag is doodgeschoten was zwanger, zegt haar familie. En die vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen er ook. Hun vader is opgepakt als verdachte. Verdrietige reacties op de brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee en nu is overleden. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Het wordt steeds drukker op de stranden met mensen die zo naar de zonsverduistering gaan kijken. Andere plekken zijn ook in trek, zoals sterrenwachten. Het spektakel begint om 6:15 en een uur later is het hoogtepunt. Dat waren de hoofdpunten van het ANP.
3: Hilke Boersma. Nieuwe ronde van de vakantielandquiz komt eraan. En die nieuwe track van Hugel, Moving to the Sun. Dit is Silva Bampa.

0: sun. Hugel, nieuwe muziek, Moving to the Sun hier bij Slam. En bij Slam maak je kans op zomerse prijzen. In dit geval de Slam Buckethead, die je beschermt voor de zon in de vakantieland quiz. En ik heb Harjo aan de telefoon. Harjo, wat is jouw favoriete vakantieland?
1: Ja, Italië natuurlijk, hè.
0: Italië. En waarom Italië?
1: Mooi weer, gezellige mensen, goed eten. Ja, eigenlijk alles wat je zoekt in de vakantie.
0: Ja, ik geef je groot gelijk. Ik ben er zelf ook meerdere keren geweest. Wanneer ga je weer naar Italië?
1: Ja, september.
0: September?
1: Bijna een hele maand.
0: Dat is een
1: paar dagen na. Ja.
0: Dat is een hele goede tijd om te gaan ook. Niet zo heet meer. De meeste toeristen zijn weg.
1: Zeker.
0: Dat is lekker. Zeker. Hey, ik heb 5 vragen voor je. Heb je 3 van de 5 goed? Dan wil je dus de Slam Buckethead. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, uit welke stad komt de pizza Margherita oorspronkelijk? Is dat A, Napels of B, Rome?
1: Napels.
0: Dat klopt helemaal. Je vindt daar ook de lekkerste pizza margarita's, kan ik je vertellen. Vaak is het vaak ook hoe simpeler, hoe beter, hè, met Italiaanse gerechten.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: We gaan naar de volgende vraag. We gaan even luisteren naar een bekende...

0: Wie zijn dit, Harjo?
1: Dat ik het toch niet weet.
0: Je weet het niet?
1: Ik weet het echt niet.
0: Als ik het zeg, denk je, oh ja. Het is Medusa.
1: Ja, uiteraard. Ja,
0: uiteraard, zeker. Uiteraard. Maar goed, je hebt er al eentje goed. We gaan snel verder. Als je in Italië een aperitivo bestelt, wat kun je dan verwachten? A, een drankje voor het eten, vaak met wat hapjes erbij. Of B, een sterk kopje koffie na het eten?
1: A.
0: Natuurlijk, A. Ja, ze doen in Italië...
1: mee.
0: Ja, heel goed. Ze doen ook alles in Italië om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk kan tafelen daar. En ik vind het een heel mooi ritueel, de aperitivo.
1: Heerlijk.
0: Jij bent er een groot fan van, zou te horen. Hey, als je een Italiaan Andiamo hoort roepen, wat betekent dat? Andiamo.
1: Andiamo. Andiamo. Laten we gaan. Kom.
0: Ja, laten we gaan. Gewoon tempo erop, gewoon gas erop. Ja, klopt helemaal. Ja. Je gaat lekker, je hebt er al drie goed. Hoe ver kwam Italië het afgelopen WK?
1: Niet.
0: Nee, dat was een steekvraag. En het doet nog steeds pijn in Italië. Ze deden niet mee. Dat is toch zielig voor Italië?
1: Helaas.
0: Ik had het beter gehad. Ja, ik ook. Zeker zo'n vakantie of zo'n voetballand als Italië. Jij hebt 4 van de 5 goed, Harjo. Dat betekent dat je de Slam Buckethead hebt gewonnen.
1: Kijk. Die gaat mee op vakantie.
0: Heel goed, want over een maand ga jij weer richting Italië.
1: Zeker, heerlijk.
0: Waar ga je precies heen in Italië?
1: Ik ga naar de Bloemenriviera.
0: Oh, wat fantastisch. Geniet ervan alvast.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond, Harjo. Spreek je later.
1: Fijne avond.
0: Jojo.
1: Dankjewel.

0: Ook een goed idee tijdens de zonsverduistering. Een rosé. En het was rosé samen met Bruno Mars. Apathé bij Slam. Zojuist won Harjo de Slam Buckethead. Hij had 3 van de 5 vragen goed. In de vakantieland quiz wil jij morgen meedoen met jouw favoriete vakantieland. Stuur dan even alvast jouw favoriete vakantieland door via een berichtje in de Slam app. Je maakt morgen dan weer kans op de Slam Buckethead.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Fisher en Florence Armen. What a lie.

Nelly Furtado en Say It Right hier bij Slam. Bijna 7 uur hiel ik hierbij. En dat betekent nog een uur en dan wordt de wereld opeens verduisterd. De maan die voor de zon gaat staan. Wil je er naar kijken, dan heb je zo'n eclipsbril nodig. Maar grote kans dat je er ook niet eentje hebt kunnen scoren. Wat moet je dan doen? Hoe kun je toch nog een beetje meekrijgen wat er gebeurt daar? Ver, ver in het heelal. Ik spreek zo meteen sterrenkundige Theo. Die kan er alles over vertellen. En ook deze Slam Tracks komen eraan. Slam. Coming up.

0: €50 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Alle verf super voordelig.
11: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. En mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. Het hoogtepunt is even over achten. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft en daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Een van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden. Dit was het nieuws op Slam.
7: Robert-Jan, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 3 minuten over 7. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Op dit moment 2 vertragingen. De A6 richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Lelystad. Daar 8 minuten. En een flinke vertraging op de A44 richting Wassenaar. Tussen Nieuw-Vennep en Kaagdorp. 55 minuten daar. Over 5 kilometer. De oprit is daar afgesloten.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Boost your summer.

0: Fisher. En nieuwe muziek.
1: Hielke Boersma.
0: Paper bij Slam. 7:15. Het is bijna zover. De gedeeltelijke zonsverduistering waar we al 27 jaar op wachten. De maan neemt een hap uit de zon. Hoogtepunt rond 8:00. En dat is behoorlijk bijzonder. Ik heb Theo Jurriens aan de telefoon. Sterrenkundige van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is bijzonder toch Theo?
2: Ja, het is prachtig. Een bijzondere verduistering. 90% de laatste keer. 11 augustus 1999. Ja. De eerstvolgende 3 september 2081. Dus een mooie blauwe hemel. Dus het komt goed.
0: Een one in a lifetime voor een hoop mensen, denk ik. Zoiets wat we gaan zien.
2: Soorten, ja. Ja.
0: Hey, een hoop mensen zijn dan toch niet voorbereid, zie ik dan. Ik zie lange rijen in de stad staan bij de iWish en andere opticiens. Webshops die uitverkocht zijn. Hoe kunnen we nou toch nog naar die zonsverduistering kijken?
2: Nou ja, de meest veilige manier is: neem een vergiet mee van huis. Hou de grote opening richting zon. Een stukje wit papier aan de andere kant. En dan gaan die gaatjes in het vergiet, waar normaal het water doorheen gaat, daar gaat nu het zonlicht doorheen. Die gaatjes zijn een soort lens. En dan zie je op het witte papier zie je de zonnesikkeltjes.
0: Oké, en dan moeten we dus niet zelf door het papiertje naar de zon kijken, maar de zon door het papiertje laat gaan en dan naar
2: de schaduw. Je gebruikt het papier als projectiescherm.
0: Oké.
2: En daar kijk je naar.
0: Ik zag ook voorbij komen dat je zeg maar de selfie-stand van je iPhone aanzet en dan zo in de zon kan kijken. Is dat ook een mogelijkheid?
2: Dat zou ik allemaal niet doen.
0: Oh, waarom niet? Slecht voor het telefoon.
2: Ook dat, en misschien ook wel slecht voor jezelf. Dus daar niet mee spelen.
0: Oké, dat niet. Dus dat is de veiligste manier die jij net opnoemde. Hoe ga je hem zelf bekijken, Theo, zo? Want dit is voor een sterrenkundige als jij is dit natuurlijk, huge.
2: Ja, ik ga genieten. Ik heb een telescoopje mee die gewoon automatisch zijn werk doet. Ja. En dus gewoon lekker om me heen kijken en genieten van de mensen die er nu reeds zijn en die hier straks. De eerste klapstoeltjes staan op de dijk, dus het wordt hier een groot feest.
0: Ja, want jij zit ergens in Groningen nu, denk ik, hè?
2: Ja, in Noordpolderzeil.
0: In Noordpolderzeil, ja.
2: En je ziet,
0: je ziet nu al dat mensen buiten gaan zitten en die maken er helemaal happeningen van. Nou, wat mooi.
2: Precies, stoeltjes mee, eten mee, wordt hier een groot feest.
0: Het is een verbroedering eigenlijk, deze zonsverduistering.
2: Zo kun je het ook noemen, ja.
0: Nou, wat mooi om te horen, Theo. Maak er een fijne avond van.
2: Dankjewel, dag.
0: En nieuwe muziek komt eraan. The Opposites, feestje op mijn graf. En dit is Ian Carey. En Keep on Rising by Slam.

0: Haven en Iron hier bij Slam. Zometeen de nieuwe bakermat, heb je die al gehoord? Lekker in het avondzonnetje. Althans, hoeveel er nog van over is. Nu de maan er steeds meer voor gaat staan. Nieuwe bakermat, I Love Life, komt eraan zometeen. Ook veel aangevraagd in de Slam-app. Onder andere door Melissa, Sandra en door Gerard. Another Talk To You. En David Guetta komt eraan.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
6: Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Big or small, tiny or tall.
15: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
16: Condoom.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
26: Dit is de lekkere van Albert Heijn.
0: Goedenavond. Het Slam weerbericht van Weer Online. Vanavond is het helder. Dat betekent dat je de gedeeltelijke zonsverduistering goed kan zien zometeen. Het is nog lang warm. Rond de zonsondergang zo'n 19 tot 25 graden. Vannacht komt het

0: af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen is het zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot zo'n 36 graden in het zuiden. Ik refresh nog even voor de zekerheid, maar geen vertragingen op dit moment. Lekker doorrijden. Het is 1 minuut voor half 8. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Robert-Jan Knook. Goedenavond.
1: Goedenavond. De vrouw die het weekend in Den Haag is doodgeschoten was zwanger, zegt haar familie. En die vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen er ook. Hun vader is opgepakt als verdachte. Verdrietige reacties op de brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee en nu is overleden. De veiligheidsregio en minister Van Wiel vinden het verschrikkelijk nieuws. Het wordt steeds drukker op de stranden met mensen die zo naar de zonsverduistering gaan kijken. Andere plekken zijn ook in trek, zoals sterrenwachten. Het spektakel begint om 7:15 en een uur later is het hoogtepunt. Dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Robert Jokkerdok, dankjewel zometeen. David Guetta, nieuwe bakermat komt eraan. En dit is another Fuck to You bij Slam.

Ah, toch een beetje in de categorie Live, Laugh, Love, Carpe Diem en Home is Where the Heart Is. En ja, deze hangt ook wel bij de Xenos, denk ik. I Love Life, nieuwe Bakermat en Rani, I Love Life. Lekker zomers en morgen weer meer zomerse tracks in de Slam Summer 500. De finale dag. We tellen morgen af naar de nummer 1. Tijdens de heetste dag van de week, want morgen temperaturen richting de 37 graden. Dus check morgen weer de Slam Summer 500 vanaf 7 uur 's ochtends. Dit is Let

Licky Lee. Je kent haar nog van I Follow Rivers. Nu samen met Swedish House Mafia. Bijzondere track. Happiness is so sad. Is nieuw hier bij Slam. In de zomer eindig je dag met de beste DJ's in de mix tijdens de zonsondergang. De Slam Sunsets met morgen op de line-up Alok en Nora en Pure. Straks vanaf 9 uur Buddha Kid. En zometeen tijdens het hoogtepunt van de zonsverduistering Steve Lauder. Terwijl het buiten steeds donkerder begint te worden tijdens de zonsverduistering, zometeen Steve Lauder. En dit is In the Dark, Purple Disco Machine.

0: Ja, misschien wel de meest bijzondere zonsondergang van het jaar tijdens de zonsverduistering. De Slam Sunsets gaat zometeen weer los met straks vanaf 9 uur Buddha Kid. En over een paar minuten Steve Lawler. Veel plezier.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering, die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden, omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Slam.
18: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
22: Boost your summer.

Welkom, welkom. Een nieuwe Slam Sunsets op je radio. Een uur lang in de mix Steve Lawler. Op een avond dat het toch bijzonder is als we nu naar buiten kijken. Een stuk donkerder dan normaal. Nee, het is nog geen wintertijd. Maak je geen zorgen. Nee! De solar eclipse is bezig. Dat ding waar je de hele week al zoveel over hoort. Op dit moment, als we kijken, dan is 80,4% van de zon verduisterd door de maan. Dat is toch een bijzonder gegeven. En ook dieren en planten passen zich daarop aan. En wij niet. We knallen door op je radio. Niks aanpassen. Kan dan 80% donkerder zijn buiten. Wij knallen door met Slam Sunsets. De eclipse vier je met Slam. Dit is een uur lang in de mix. Steve Lawler.

Ja, ik dacht dat het over zou zijn met een kwartiertje of zo. Maar nog steeds is meer dan 80% van de zon verduisterd door de maan op dit moment. We zitten midden in de solar eclipse. En jij hebt je radio staan op Slam Sunsets. Goed dat je erbij bent. Samen beuken we door je avond. De hele zomer lang tussen 8 en 10. De beste DJ's in de mix. Iets wat we op vrijdag al doen. En deze zomer ook eens lekker experimenteren tussen 8 en 10 op Slam 's avonds. Mijn naam is Thomas en dit is een uur lang Steve Lawler.

Deze man draaide zo vaak bij de club op Ibiza, Space, dat hij de King of Space als bijnaam kreeg. Dat is als DJ nog wel leuk, als gebruiker zou dat minder zijn, denk ik. Ja. Dat is geen compliment als je je vriend noemt, je bent echt een spacer, weet je wel. Dat gaan we niet posten. Steve Lawler in de mix, terwijl we langzaam aan het einde komen van de Solar Eclipse. De brilletjes, die soms voor €20 per stuk weggingen, hebben hun werk bijna gedaan. Dus even kijken, het is nu hoeveel procent nog? 60% zie ik op dit moment, de Solar Eclipse. Slam Sunsets op je radio, in de mix dus een uur lang. Steve Lawler hier bij Slam.

0: Carlies laat weten: hey Thomas, we hebben genoten van de solar eclipse met Slam aan. Deuren van de auto open, radio op standje 10. En genoten van de solar eclipse.
1: Ja, zeg, goed.
0: Waar je ook bent, in het buitenland, op vakantie of toch gewoon in Nederland aan het knallen. Misschien nog aan het werk zelfs. Dit is je favoriete radiozender. Met de beste DJ's, Steve Lawler in de mix bij Slam.

0: set, hij zegt. Lekker. Dit is hem, je favoriete radiozender. Met zometeen meer Slam DJ's in de mix.
1: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. Slam. Sunsets.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: De keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. En de medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regioomroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 19:15 en daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. En dit was het nieuws op Slam.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog 1 keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Boost your summer.

Ah, dit wordt wat vriendelijker dan net. Steve Lalor gedraaid vorig uur in Slam Sunsets op deze bijzondere avond van de Solar Eclipse. Dit uur rustig beginnen, maar wel diep en lekker. Buddha Kid en Scorpio samen hier in Slam Sunsets.

tussen 8 en 10 met de Slam Sunset. Terwijl de zon langzaam ondergaat. Ik merkte dat gisteren, volgens mij was het 10:15. En ik zat te denken, zo, dit was hem alweer volgens mij. Buddha Kid en Scorpio hier bij Slam en Slam Sunset de hele zomer lang. Dat betekent nog een goed aantal dagen tussen 8 en 10. En wat daarna gaat komen tussen vanaf 8, vanaf 7.

langzaam een beetje waterig is, maar wel volledig rond is. De maan is weg voor de zon. Veel mensen die delen ook selfies met de zon. Dat was de tip ook die werd gegeven. Als je geen solar eclipse kan kopen, maak dan een selfie met jezelf of een filmpje. En dan kan je mooi in de camera, in het beeldscherm van je telefoon zo met de selfie-camera meekijken met de solar eclipse. Als een soort van spiegel. Goed dat je erbij bent. Dit is hem. Slam Sunsets.

Sander stuurt een bericht met de Slam app. Zit de auto te rijden over de A4. Is aan het genieten van Slam Sunset. Dat gok ik tenminste. Hij stuurt ik hou van jullie. Dus of hij heeft net MDMA genomen. Of hij houdt echt van ons. Dat zou natuurlijk de mooiste optie zijn, denk ik. Niet dat het met MDMA niet zo is, maar we weten allemaal wat ik over heb. Slam Sunsets op je radio in de mix. Buddha Kid en Scorpio.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Big or small, tiny or tall.
3: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
2: Condoom.nl.
4: De keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. En dit was het nieuws op Slam.
12: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
2: Big or small, tiny or tall.
3: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
2: Condoom.nl. Boost yours.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Opnieuw boeren protesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoept hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer. De

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vrienden loterij.

0: eenmaal alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand... private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Fisher en Florence Armen. What a life.
0: Nieuw.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scafino.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na een teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag is het warm. En dat was het nieuws op Slam.
20: Boost your summer.
21: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, de Slam.
22: Summer 500.
21: Zometeen.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn twee Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: The opposite. Feestje op mijn graf.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn twee Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het nieuws op Slam.
2: Boost your summer.